0: optreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden.
1: Wij zijn JamFM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn JamFM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Jam FM. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieterbaancentrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat. Er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Jam FM. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar ramde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieterbaancentrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Ed Nijpels geëerd in Sint-Nicolaas-kathedraal. En wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Voormalig VVD-politicus Ed Nijpels, ook werkzaam geweest als burgemeester van Breda en commissaris van Friesland, mocht onlangs een mooi eerbetoon in ontvangst nemen in de Sint-Nicolaas-kathedraal aan de Amsterdamse Prins Hendrikade. De 76-jarige werd door bisschop Jan Hendriks benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Een initiatief bedacht door niemand minder dan paus Leo XIV. Vanwege de indrukwekkende inzet van Nijpels bij diverse instellingen. Freek Wallach zit aan het einde van zijn loopbaan als nachtburgemeester van Amsterdam. Een functie die het nachtleven vertegenwoordigt en meedenkt met het stadsbestuur. De verkiezing van de nieuwe nachtburgemeester vindt plaats op 26 november in de Melkweg, met daarna een feestelijke happening in de Sugar Factory. Wie zichzelf wel ziet zitten in deze rol, kan zich nog tot en met 15 oktober aanmelden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yes, Jam.

0: en Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dankverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bijzondere bodemvondsten centraal in Ouderkerk. En Ouder Amstel controleert bruggen en kademuren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In het Gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel draait het donderdag 22 oktober...

0: De komende weken controleert IV Infra bruggen, kademuren en leuningen in Ouder-Amstel. Het bedrijf onderzoekt hoe de bouwwerken eraan toe zijn en waar onderhoud nodig is. Daarom zijn op verschillende plekken inspecteurs in oranje jassen aan het werk. Soms doen ze hun controles vanuit een boot onder een brug. De inspecties zijn begin oktober begonnen en duren tot 4 december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van de Soul.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.

0: dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Jam FM. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Legacy Match voor Johan Cruijff en doodsbedreigingen om cocktail. Mijn naam is Angelique Spoor. Ajax en FC Barcelona hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk eerbetoon aan Johan Cruijff, die op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed. Op 15 november wordt de Legacy Match gespeeld in de Johan Cruijff Arena om de iconische Ajaxie te herdenken die op 15 november 1964 zijn debuut maakte bij de Amsterdamse club. Vanuit ons land kunnen we rekenen op medewerking van onder andere de gebroeders De Boer, Jari Liedmanen, Edwin van der Sar en Richard Witse. Aziatisch restaurant 95 op de Amstelveenseweg in Amsterdam, Oud-Zuid, heeft de drankenkaart moeten aanpassen. Daar stond een mocktail op, vermeld met als naam de pro-Palestijnse kreet From the River to the Sea. Dit schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, met als gevolg talrijke reacties, waaronder meerdere doodsbedreigingen. De horecagelegenheid heeft het gevraagde drankje inmiddels van het menu gehaald om de veiligheid van het personeel niet in gevaar te brengen. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is

0: In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opknappen rond de Hoep Oost kost bijna twee keer zoveel. En bewoners Duivendrecht willen veiligere fietsroutes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De herinrichting van de Ronde Hoep Oost in Ouder Amstel gaat bijna 8 ton kosten. Twee keer zoveel als eerst gedacht. De gemeente wil de weg deels met klinkers bestraten in plaats van asfalt. Ook wordt de weg aangepast om het verkeer veiliger te laten rijden. Er zijn goedkopere plannen bekeken en omwonenden mochten meepraten over de inrichting. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of de extra kosten van bijna 4 ton gerechtvaardigd zijn. In Duivendrecht maken inwoners zich nog altijd zorgen over de verkeersveiligheid. Volgens bewoners is er het afgelopen jaar weinig verbeterd voor fietsers en voetgangers. Ook hoge struiken en dicht begroeid groen zorgen op sommige plekken voor slecht zicht. Op zaterdag 31 oktober organiseert de gemeente een rondgang door de wijk om problemen in kaart te brengen. Bewoners en lokale stichtingen willen dat de gemeente nu echt werk maakt van veiligere straten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is de komische dramafilm Digger. Een film met een schuin oog naar de president van Amerika, waarbij we de olieticoon en machtigste man ter wereld, Digger Rockwell, gespeeld door Tom Cruise, volgen. Hij neemt nogal roekeloos beslissingen en één daarvan leidt tot een wereldwijde ramp. Digger, die de problemen zelf veroorzaakte, doet er nu alles aan om te bewijzen dat hij juist de redder van de mensheid is, waarmee hij zelfs van de chaos probeert te profiteren. Als rijkste man van de wereld luistert hij alleen naar de mensen die hem gelijk geven en aan zijn kant staan. Maar net zoals we dat nu aan de andere kant van de plas zien gebeuren, wordt dat steeds moeilijker voor Digger. De komische film Digger is te zien in 2D in IMAX en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is de thriller Verity. Een film die werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Colleen Hoover uit 2018. Het verhaal draait om Lo en Ashley, gespeeld door Anne Hathaway. Ze is een schrijfster die op zoek is naar werk en dan benaderd wordt door de man van bestseller-auteur Verity Crawford. Verity heeft namelijk een ongeluk gehad en nu moet iemand even haar laatste succesvolle boekenreeks afmaken. Loan heeft daar wel oren naar en duikt in het bestaande manuscript en de schrijfstijl van de beroemde schrijfster Verity. Maar de hele situatie, inclusief het manuscript, roept nogal wat vragen op over de werkelijke gezondheid van de schrijfster en de mogelijke verbanden met het manuscript en haar man. Verity is een spannende film over manipulatie, obsessie en fictie die ook werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Digger over het manipuleren van de wereldbevolking en de film Verity over een schrijfster die ook lijkt te worden gemanipuleerd. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secret Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Kat overleeft rampscenario en extra supermarkt bij Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Angelique Spoor. In een spouwmuur aan de Amsterdamse Nieuwe Dijk heeft een kat zijn eigen horrorfilm meegemaakt. Het dier viel 7 meter naar beneden en bleef vastzitten op een praktisch onbereikbare plek. Het duurde 6 hele dagen om het onfortuinlijke beestje te bevrijden. Hierbij werd de hulp ingezet van zowel de dierenambulance als de dierenpolitie en de brandweer. In de tussentijd werd er wel steeds voor voedsel gezorgd. Na de redding is het dier opgevangen door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Op de Johan Cruijff Boulevard kan supermarktpubliek vooralsnog alleen terecht bij een Albert Heijn en een to-go-filiaal van hetzelfde bedrijf. Daar komt in de toekomst verandering in. Nieuwbouwproject 11 Square gaat in een van hun 4 gebouwen onderdak bieden aan een Jumbo-vestiging van 1200 vierkante meter. Naast winkels en horeca wordt er ook gewerkt aan 1100 woningen, waarvan een gedeelte zal worden gerealiseerd in wat straks de hoogste woontoren van Amsterdam zal zijn. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: en Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grote evenement voor 2027 nu aanmelden. En honden vanaf 15 oktober weer los op strandjes Ouderkerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Wie volgend jaar een groot evenement organiseert in Ouder Amstel, moet dat voor 28 oktober melden bij de gemeente. Dat geldt voor evenementen met meer dan 2000 bezoekers en rond Koningsdag. De gemeente wil de plannen op tijd binnen hebben, zodat de hulpdiensten zich goed kunnen voorbereiden. Zo weten politie, brandweer en andere hulpverleners waar ze rekening mee moeten houden. Organisatoren kunnen hun plannen doorgeven via de website van de gemeente Ouder Amstel. Vanaf 15 oktober kunnen honden weer vrij rondrennen op de strandjes en ligweides bij de Ouderkerkerplas. Dan gaat het winterseizoen in en krijgen hondenbezitters meer ruimte om hun viervoeter los te laten lopen. Wel gaat de loslooproute aan de zuid- en oostkant dicht om overwinterende vogels te beschermen. Wandelaars kunnen daar uitwijken naar het fietspad, maar moeten hun hond wel aanlijnen. De winterregels blijven gelden tot 15 april volgend jaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website Jam

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.meester.com.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niets aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Ed Nijpels geëerd in Sint-Nicolaas-kathedraal. En wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Voormalig VVD-politicus Ed Nijpels, ook werkzaam geweest als burgemeester van Breda en commissaris van Friesland, mocht onlangs een mooi eerbetoon in ontvangst nemen in de Sint-Nicolaas-kathedraal aan de Amsterdamse Prins Hendrikade. De 76-jarige werd door bisschop Jan Hendricks benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Een initiatief bedacht door niemand minder dan paus Leo XIV. Vanwege de indrukwekkende inzet van Nijpels bij diverse instellingen. Freek Wallach zit aan het einde van zijn loopbaan als nachtburgemeester van Amsterdam. Een functie die het nachtleven vertegenwoordigt en meedenkt met het stadsbestuur. De verkiezing van de nieuwe nachtburgemeester vindt plaats op 26 november in de Melkweg, met daarna een feestelijke happening in de Sugar Factory. Wie zichzelf wel ziet zitten in deze rol, kan zich nog tot en met 15 oktober aanmelden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bijzondere bodemfondsen centraal in Ouderkerk. En Ouder Amstel controleert bruggen en kademuren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In het Gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel draait het donderdag 22 oktober om schatten uit de polder. De historische vereniging Wolfgerus organiseert daar samen met het historisch kwartier een speciale avond. Deskundige Jos Bazelmans vertelt over eeuwenoude veeneiken die in de poldergrond zijn gevonden. Ook Ouderkerker Mark van der Madel laat bijzondere vondsten zien die hij de afgelopen jaren verzamelde. Vanaf 8 uur ontdekken bezoekers wat de polder vertelt over het verleden. De komende weken controleert IV Infra bruggen, kademuren en leuningen in Ouder Amstel. Het bedrijf onderzoekt hoe de bouwwerken eraan toe zijn en waar onderhoud nodig is. Daarom zijn op verschillende plekken inspecteurs in oranje jassen aan het werk. Soms doen ze hun controles vanuit een boot onder een brug. De inspecties zijn begin oktober begonnen en duren tot 4 december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door ons Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens tot het einde van het jaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In Club Nouvelle kun je deze vrijdag naar een nieuwe disco train met DJ Sven. Club Nouvelle vind je op de Touwslagerij in Amstelveen. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avens Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Op 28 oktober komt Stevie Wonder naar de Ziggo Dome met zijn Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary. En op donderdag 29 oktober kun je de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin 90er jaren haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avens Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. Een week later komt ook Ben Liebrand op 28 november naar de P60 voor zijn In The Mix Back To Disco event. Op diezelfde 28 november is er in de Avens Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. De Challenge Reunion is een dag later op 29 november vanaf 7 uur in Escape Amsterdam. Daarna gaat het feest verder met Juice. De Flora Palace Reunion is 2 weken later in Club Eiland met de DJ's Evert, Orlando en Ton. En tenslotte kun je ook weer kaarten krijgen voor de verschillende oud- en nieuwfeesten die eraan zitten te komen. Zo kun je op 31 december in de Paradiso naar het We Love 80s oud- en nieuw, in de Escape naar New Year's Eve 2027 en in Club Panama naar We All Love 80s, 90s, 0's en 10 New Year's Eve. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Legacy Match voor Johan Cruijff en doodsbedreigingen om cocktail. Mijn naam is Angelique Spoor. Ajax en FC Barcelona hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk eerbetoon aan Johan Cruijff, die op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed. Op 15 november wordt de Legacy Match gespeeld in de Johan Cruijff Arena om de iconische Ajaxie te herdenken die op 15 november 1964 zijn debuut maakte bij de Amsterdamse club. Vanuit ons land kunnen we rekenen op medewerking van onder andere de gebroeders De Boer, Jari Liedmanen, Edwin van der Sar en Richard Witsen. Aziatisch restaurant 95 op de Amstelveenseweg in Amsterdam, Oud-Zuid, heeft de drankenkaart moeten aanpassen. Daar stond een mocktail op, vermeld met als naam de pro-Palestijnse kreet From the River to the Sea. Dit schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, met als gevolg talrijke reacties, waaronder meerdere doodsbedreigingen. De horecagelegenheid heeft het gevraagde drankje inmiddels van het menu gehaald om de veiligheid van het personeel niet in gevaar te brengen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opknappen rond de Hoep Oost kost bijna 2 keer zoveel. En bewoners Duivendrecht willen veiligere fietsroutes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De herinrichting van de Ronde Hoep Oost in Ouder Amstel gaat bijna 8 ton kosten. 2 keer zoveel als eerst gedacht. De gemeente wil de weg deels met klinkers bestraten in plaats van asfalt. Ook wordt de weg aangepast om het verkeer veiliger te laten rijden. Er zijn goedkopere plannen bekeken en omwonenden mochten meepraten over de inrichting. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of de extra kosten van bijna 4 ton gerechtvaardigd zijn. In Duivendrecht maken inwoners zich nog altijd zorgen over de verkeersveiligheid. Volgens bewoners is er het afgelopen jaar weinig verbeterd voor fietsers en voetgangers. Ook hoge struiken en dichtbegroeid groen zorgen op sommige plekken voor slecht zicht. Op zaterdag 31 oktober organiseert de gemeente een rondgang door de wijk om problemen in kaart te brengen. Bewoners en lokale stichtingen willen dat de gemeente nu echt werk maakt van veiligere straten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ah. Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week 1 dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Kat overleeft, rampscenario en extra supermarkt bij Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Angelique Spoor. In een spouwmuur aan de Amsterdamse Nieuwe Dijk heeft een kat zijn eigen horrorfilm meegemaakt. Het dier viel 7 meter naar beneden en bleef vastzitten op een praktisch onbereikbare plek. Het duurde 6 hele dagen om het onfortuinlijke beestje te bevrijden. Hierbij werd de hulp ingezet van zowel de dierenambulance als de dierenpolitie en de brandweer. In de tussentijd werd er wel steeds voor voedsel gezorgd. Na de redding is het dier opgevangen door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Op de Johan Cruijff Boulevard kan supermarktpubliek vooralsnog alleen terecht bij een Albert Heijn en een to-go-filiaal van hetzelfde bedrijf. Daar komt in de toekomst verandering in. Nieuwbouwproject 11 Square gaat in een van hun 4 gebouwen onderdak bieden aan een Jumbo-vestiging van 1200 vierkante meter. Naast winkels en horeca wordt er ook gewerkt aan 1100 woningen, waarvan een gedeelte zal worden gerealiseerd in wat straks de hoogste woontoren van Amsterdam zal zijn. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: Wij zijn Jam FM.
17: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
17: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: en Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grote evenement voor 2027 nu aanmelden. En honden vanaf 15 oktober weer los op strandjes Ouderkerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Wie volgend jaar een groot evenement organiseert in Ouder Amstel, moet dat voor 28 oktober melden bij de gemeente. Dat geldt voor evenementen met meer dan 2000 bezoekers en rond Koningsdag. De gemeente wil de plannen op tijd binnen hebben, zodat de hulpdiensten zich goed kunnen voorbereiden. Zo weten politie, brandweer en andere hulpverleners waar ze rekening mee moeten houden. Organisatoren kunnen hun plannen doorgeven via de website van de gemeente Ouder Amstel. Vanaf 15 oktober kunnen honden weer vrij rondrennen op de strandjes en ligweides bij de Ouderkerkerplas. Dan gaat het winterseizoen in en krijgen hondenbezitters meer ruimte om hun viervoeter los te laten lopen. Wel gaat de loslooproute aan de zuid- en oostkant dicht om overwinterende vogels te beschermen. Wandelaars kunnen daar uitwijken naar het fietspad, maar moeten hun hond wel aanlijnen. De winterregels blijven gelden tot 15 april volgend jaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf in het donker in de bioscoop op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De film waarmee we deze week starten is min of meer een opvolger van de film The Social Network uit 2010 met de titel The Social Reckoning, ofwel de maatschappelijke afrekening. Het verhaal over de reeks onthullingen van de Wall Street Journal, waar het bleek dat Facebook en Instagram-algoritmes mensen in extreemrechtse denkbeelden duwt. Iets wat we vandaag de dag ook bij mensen om ons heen zien gebeuren. De film draait niet zozeer om Facebook zelf, maar gaat meer over de gevolgen en het systeem achter social networks en hoe vrijheid van meningsuiting relatief eenvoudig tegen de mensheid kan worden gekeerd. In de film zien we hoe informatie van binnenuit Facebook tot een gevaar voor het bedrijf leidt en hoe daarmee wordt omgegaan. De dramafilm The Social Reckoning is vanaf nu te zien in de bioscoop en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is alweer een vervolg op de Nederlandse filmreeks De Tata's met als subtitel Daan. Een spin-off film die zich dit keer niet op het gehele Tata-gezin richt, maar vooral om Tata-zoon Daan. Daan is namelijk verliefd geworden op Leila en wil voor haar verjaardag daarom een episch cadeau kopen. Terwijl hij na zijn omgeving blijft roepen dat wel even te fixen, blijkt dat toch niet zo eenvoudig te zijn. Hij wordt daarom daarbij geholpen door zijn opa, Richard, en zoals was te verwachten leidt hun zoektocht naar het cadeau natuurlijk tot een chaotisch avontuur vol met bizarre situaties en onverwachte ontmoetingen. De komische film De Tata's Daan is vanaf 6 jaar vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week de film The Social Reckoning en de film De Tata's Daan. Als je ook van plan bent één van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten, airalive.com.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Ed Nijpels geëerd in Sint-Nicolaas-kathedraal. En wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Voormalig VVD-politicus Ed Nijpels, ook werkzaam geweest als burgemeester van Breda en commissaris van Friesland, mocht onlangs een mooi eerbetoon in ontvangst nemen in de Sint-Nicolaas-kathedraal aan de Amsterdamse Prins Hendrikade. De 76-jarige werd door bisschop Jan Hendricks benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Een initiatief bedacht door niemand minder dan paus Leo XIV. Vanwege de indrukwekkende inzet van Nijpels bij diverse instellingen. Freek Wallach zit aan het einde van zijn loopbaan als nachtburgemeester van Amsterdam. Een functie die het nachtleven vertegenwoordigt en meedenkt met het stadsbestuur. De verkiezing van de nieuwe nachtburgemeester vindt plaats op 26 november in de Melkweg, met daarna een feestelijke happening in de Sugar Factory. Wie zichzelf wel ziet zitten in deze rol, kan zich nog tot en met 15 oktober aanmelden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze GMFM DJ's. Always.

0: half 2. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Bijzondere bodemfondsen centraal in Ouderkerk. En Ouder Amstel controleert bruggen en kademuren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In het Gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel draait het donderdag 22 oktober om schatten uit de polder. De historische vereniging Wolfgerust organiseert daar samen met het historisch kwartier een speciale avond. Deskundige Jos Bazelmand vertelt over eeuwenoude veeneiken die in de poldergrond zijn gevonden. Ook Ouderkerker Mark van der Marel laat bijzondere vondsten zien die hij de afgelopen jaren verzamelde. Vanaf 8 uur ontdekken bezoekers wat de polder vertelt over het verleden. De komende weken controleert IV Infra bruggen, kademuren en leuningen in Ouder Amstel. Het bedrijf onderzoekt hoe de bouwwerken eraan toe zijn en waar onderhoud nodig is. Daarom zijn op verschillende plekken inspecteurs in oranje jassen aan het werk. Soms doen ze hun controles vanuit een boot onder een brug. De inspecties zijn begin oktober begonnen en duren tot 4 december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website. Jam.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden.
9: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
11: Legacy match voor Johan Cruijff en doodsbedreigingen om cocktail. Mijn naam is Angelique Spoor. Ajax en FC Barcelona hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk eerbetoon aan Johan Cruijff, die op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed. Op 15 november wordt de Legacy Match gespeeld in de Johan Cruijff Arena om de iconische Ajaxie te herdenken die op 15 november 1964 zijn debuut maakte bij de Amsterdamse club. Vanuit ons land kunnen we rekenen op medewerking van onder andere de gebroeders De Boer, Jari Liedmanen, Edwin van der Sar en Richard Witse. Aziatisch restaurant 95 op de Amstelveenseweg in Amsterdam, Oud-Zuid, heeft de drankenkaart moeten aanpassen. Daar stond een mocktail op, vermeld met als naam de pro-Palestijnse kreet From the River to the Sea. Dit schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, met als gevolg talrijke reacties, waaronder meerdere doodsbedreigingen. De horecagelegenheid heeft het gevraagde drankje inmiddels van het menu gehaald om de veiligheid van het personeel niet in gevaar te brengen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke kleinere gebieden. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opknappen rond de Hoep Oost kost bijna 2 keer zoveel. En bewoners Duivendrecht willen veiligere fietsroutes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De herinrichting van de Ronde Hoep Oost in Ouder Amstel gaat bijna 8 ton kosten. 2 keer zoveel als eerst gedacht. De gemeente wil de weg deels met klinkers bestraten in plaats van asfalt. Ook wordt de weg aangepast om het verkeer veiliger te laten rijden. Er zijn goedkopere plannen bekeken en omwonenden mochten meepraten over de inrichting. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of de extra kosten van bijna 4 ton gerechtvaardigd zijn. In Duivendrecht maken inwoners zich nog altijd zorgen over de verkeersveiligheid. Volgens bewoners is er het afgelopen jaar weinig verbeterd voor fietsers en voetgangers. Ook hoge struiken en dichtbegroeid groen zorgen op sommige plekken voor slecht zicht. Op zaterdag 31 oktober organiseert de gemeente een rondgang door de wijk om problemen in kaart te brengen. Bewoners en lokale stichtingen willen dat de gemeente nu echt werk maakt van veiligere straten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens tot het einde van het jaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. In Club Nouvelle kun je deze vrijdag naar een nieuwe disco train met DJ Sven. Club Nouvelle vind je op de Touwslagerij in Amstelveen. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Op 28 oktober komt Stevie Wonder naar de Ziggo Dome met zijn Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary. En op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin 90er jaren haar liefde.

0: voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avers Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. Een week later komt ook Ben Liebrand op 28 november naar de P60 voor zijn In The Mix Back To Disco event. Op diezelfde 28 november is er in de Avers Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. De Challenge Reunion is een dag later op 29 november vanaf 7 uur in Escape Amsterdam. Daarna gaat het feest verder met Juice. De Flora Palace Reunion is 2 weken later in Club Eiland met de DJ's Evert, Orlando en Ton. En tenslotte kun je ook weer kaarten krijgen voor de verschillende oud- en nieuwfeesten die eraan zitten te komen. Zo kun je op 31 december in de Paradiso naar het We Love 80s oud- en nieuw, in de Escape naar New Year's Eve 2027 en in Club Panama naar We All Love 80s, 90s, 0's en 10 New Year's Eve. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: cliëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwden op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyad werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim €1 miljoen hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Kat overleeft, rampscenario en extra supermarkt bij Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Angelique Spoor. In een spouwmuur aan de Amsterdamse Nieuwedijk heeft een kat zijn eigen horrorfilm meegemaakt. Het dier viel 7 meter naar beneden en bleef vastzitten op een praktisch onbereikbare plek. Het duurde 6 hele dagen om het onfortuinlijke beestje te bevrijden. Hierbij werd de hulp ingezet van zowel de dierenambulance als de dierenpolitie en de brandweer. In de tussentijd werd er wel steeds voor voedsel gezorgd. Na de redding is het dier opgevangen door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Op de Johan Cruijff Boulevard kan supermarktpubliek vooralsnog alleen terecht bij een Albert Heijn en een to-go-filiaal van hetzelfde bedrijf. Daar komt in de toekomst verandering in. Nieuwbouwproject 11 Square gaat in een van hun 4 gebouwen onderdak bieden aan een Jumbo-vestiging van 1200 vierkante meter. Naast winkels en horeca wordt er ook gewerkt aan 1100 woningen, waarvan een gedeelte zal worden gerealiseerd in wat straks de hoogste woontoren van Amsterdam zal zijn. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
8: Wij zijn Jam FM.
5: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Als ik er een heel groot verhaal van maak, dan lijkt het net alsof we gehackt zijn. Ja, we zijn net een soort Albert Heijn. We waren gehackt. Dat is het leukere verhaal, toch? Waarschijnlijk zijn jullie helemaal nog niet opgevallen, maar we waren heel eventjes offline.
1: Peter! Ik ben blij dat je terug bent.
0: Ja, ik ben ook weer bijna terug.
2: Het is woensdag.
3: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
2: Peter Verduijen.
0: Vrienden, goedemiddag. Woensdag 4 uur tijd voor de Traffic Jam. 2 uur lang muziek om die werkdag wat aangenamer te maken. De soul, funk, de disco, de dance, de classics. Je kent ze allemaal wel. En af en toe natuurlijk een nieuwe plaats om te voorkomen dat je helemaal een beetje inslaapt. Hey, wat hebben we vandaag in de show staan? Stevie Wonder, Rockwell, Alison Limerick voor je klaar. En we hebben een hele fijne One Day Fly. En natuurlijk de prins van 4:30. We besteden vandaag aandacht aan ADHD bij de vrouwen. Ja, dus niet bij de mannen, nee, bij de vrouwen. Want soms is het in je hoofd een stuk drukker dan de buitenwereld ziet. Maar eerst gaan we gewoon even lekkere muziek draaien. En dat is... Ah jongen, ik loop lekker te kloten vandaag.
4: Oh Jim, what did you do? A brand new track, right now, right here, on Jam FM.
5: Jam FM. New music.
4: Here's another hot jam on Jam FM.
6: Tomorrow's music today. Hot jam.

0: What You Do To Me. Dat was de lekkere hot jam van vandaag. Lekker trouwens dat je luistert. Als je trouwens denkt, nou, die hot jam, ik vond het helemaal niets. Dan mag je wat aanvragen. Je eigen lekkere track mag je natuurlijk aanvragen. En later in de show. En zeker in het tweede uur, dan hoor je jouw lekkere track terug. En als je nou denkt, nou, die wil ik graag aanvragen. Dat kan op 06-1311-6693. 06-1311-6693. Of natuurlijk mailen studio@jamfm.nl. En een geheimtje, ook de chat staat open. Dus je kunt aan alle kanten mij voorzien van een lekkere track.
1: Jam FM. 1, 2, 3.

0: you wanna get funky with me? Nou, natuurlijk wil je funky worden met me, toch? CZ Music Factory op de Jam FM 104.9. Leuk dat je weer luistert. Hey, het is weer de hoogste tijd voor...
1: This is Jam FM. Here's an

Dat nummer met die paranoïe sfeer waarin Rockwell het gevoel geeft dat hij voortdurend in de gaten wordt gehouden. En het mooiste is van deze plaat, Rockwell, dat was de artiestennaam eigenlijk van Kennedy William Gordon. De zoon van Motown-oprichter Berry Gordon. En alsof dat nou niet genoeg is van deze plaat, in de achtergrondvokalen, ja, je hoort hem al. Michael Jackson die zingt gewoon mee in je achtergrondkoortje. En Jermaine Jackson die doet ook nog mee. Nogal wat namen voor een plaat die eigenlijk best onbekend gebleven is, althans...

0: moet zeggen, ik ken het gevoel hoor. Want ik heb het ook een beetje dat gevoel dat iedereen naar me kijkt. En als je echt denkt, iedereen naar me kijkt, nou, maar dat kan je ons even kijken. Twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. En dan kun je mij zien. Who's watching me?
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. JamFM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Opknappen rond de Hoep Oost kost bijna 2 keer zoveel. En bewoners Duivendrecht willen veiligere fietsroutes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De herinrichting van de Ronde Hoep Oost in Ouder Amstel gaat bijna 8 ton kosten. 2 keer zoveel als eerst gedacht. De gemeente wil de weg deels met klinkers bestraten in plaats van asfalt. Ook wordt de weg aangepast om het verkeer veiliger te laten rijden. Er zijn goedkopere plannen bekeken en omwonenden mochten meepraten over de inrichting. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of de extra kosten van bijna 4 ton gerechtvaardigd zijn. In Duivendrecht maken inwoners zich nog altijd zorgen over de verkeersveiligheid. Volgens bewoners is er het afgelopen jaar weinig verbeterd voor fietsers en voetgangers. Ook hoge struiken en dichtbegroeid groen zorgen op sommige plekken voor slecht zicht. Op zaterdag 31 oktober organiseert de gemeente een rondgang door de wijk om problemen in kaart te brengen. Bewoners en lokale stichtingen willen dat de gemeente nu echt werk maakt van veiligere straten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: JamFM Traffic.
0: A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ter hoogte van Aalsmeer richting knooppunt Rotterpolderplein. Er staat een file van 23 minuten, maar 7 kilometer. Maar je zal er maar in staan. De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Ter hoogte van Sparenwoude. De aansluiting met de A22. Sta je 25 minuten in de file, 2 kilometer.

0: En ik weet dat meestal ben je bij de Prince van 4:30 gewend door mij dat het er een ietsje onbekendere plaat is van Prince, maar ik kon er eigenlijk niet omheen. Want het is vandaag exact, maar ook echt exact 45 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Controversy van Prince. En ja, je weet het met Prince natuurlijk. Dat was iemand die zich niet graag liet vertellen hoe je eruit moest zien. Wat hij moest zingen of in welk hokje die hoorde. Op dit album gooit hij funk, rock en elektronische pop flink door elkaar. En ondertussen stelt hij ook nog vragen over religie, identiteit en hoe de mensen naar hem kijken. Nou, een heel verhaal vol dus. En eigenlijk dat Prince gewoon een beetje zijn eigen ding. En de rest mocht proberen te blijven.
1: Peter, kon je?
0: Ja, ik zou het wel willen, schatje, maar ik heb het nog heel druk met radio maken. En dat gaat voor. Zaken als zaken die voor het meisje gaan. Hey, vandaag heerlijk najaarsweer met flink wat zon en af en toe wat stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden en morgen wordt het zelfs nog wat warmer met zo'n 20 graden. Geniet er dus nog maar eventjes van, want vrijdag slaat het weer om. En in het weekend wordt het een stuk frisser met temperaturen rond de 13

Curtis Hairston op de Jam. En lekker dat je weer luistert. Je weet dat je mag hem nog steeds aanvragen. Je eigen lekkere track. 06-1311-6693. 06-1311-6693.

kwam Lorraine Brams, een grote vriend natuurlijk van onze show. En Trapped. En soms heeft een plaat een hele andere bestemming dan de makers oorspronkelijk voor ogen hadden. En neem bijvoorbeeld Soma Cosa van Manu Dibango. Die plaat die was in 1972 bedoeld eigenlijk als een eerbetoon aan het Cameroense voetbalelftal. Dat nummer verscheen op de B-kant van een singeltje. Maar een DJ in New York die ontdekte deze plaat en die begon hem te draaien. En vervolgens kreeg deze plaat een heel eigen leven. En die herkenbare kreet aan de plaat, ja, die is ook later terug te horen in de muziek van Michael Jackson en Rihanna. Van een voetbalgerelateerde B-kant eigenlijk naar een internationaal gerespecteerde clubklassieker. En dat is ook een carrière. Misschien dat je nog kent Manu Dibango, Soma

Anumuna, sisi ya u Ya sama kosa Amuna yeye, koma, sama kosa

かな。Acosta, pata son tú. Yo sé, bala yo sé.

En wat recht weer een hele, hele oude clubklassieker. Die je af en toe even afstoft en dan dat je denkt, hé, hij is toch best wel lekker. Hé, het is ondertussen woensdag. Ik weet niet hoe het bij jou was, zaterdag of zondag, maar ken je dat gevoel een beetje? Dat je op zondag al met een gigantische kater op de bank ligt en met tranen in je ogen naar een slechte reality-tv-serie zit te kijken. Nou, exact dat moment, dat gevoel, dat was de inspiratie voor frontman Tom Ogden voor een nieuw nummer. Een speciale heerlijke disco groove voor een nieuw album Songs from the Wedding Cake.

Maken over de grote achterwerken van de Kardashians. Blossom Hoodie op Jam FM. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Het is ongelooflijk. Het uur ging ook zo razendsnel dat ik eigenlijk geen tijd heb om alles lekker te spelen. Maar het geeft niet. We hebben nog een uurtje.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyad werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige periode en 17 tot 21 graden.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Ed Nijpels geëerd in Sint-Nicolaas-kathedraal. En wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Voormalig VVD-politicus Ed Nijpels, ook werkzaam geweest als burgemeester van Breda en commissaris van Friesland, mocht onlangs een mooi eerbetoon in ontvangst nemen in de Sint-Nicolaas-kathedraal aan de Amsterdamse Prins Hendrikade. De 76-jarige werd door bisschop Jan Hendriks benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Een initiatief bedacht door niemand minder dan paus Leo XIV. Vanwege de indrukwekkende inzet van Nijpels bij diverse instellingen. Freek Wallach zit aan het einde van zijn loopbaan als nachtburgemeester van Amsterdam. Een functie die het nachtleven vertegenwoordigt en meedenkt met het stadsbestuur. De verkiezing van de nieuwe nachtburgemeester vindt plaats op 26 november in de Melkweg, met daarna een feestelijke happening in de Sugar Factory. Wie zichzelf wel ziet zitten in deze rol, kan zich nog tot en met 15 oktober aanmelden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Jam FM Traffic.
17: De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Ter hoogte van Sparendwoude met de aansluiting met de A22. Daar sta je 26 minuten in de file, 3 kilometer. De N200 Zandvoort richting Amsterdam. De aansluiting met de 208 knooppunt Rotterpolderplein. 22 minuten en 2 kilometer. En tenslotte de N208 Zassenheim richting Velsen bij Bloemendaal. Met de aansluiting met de A22. Daar sta je 20 minuten en 4 kilometer in de file.
14: Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: You Get It Right, The Angel of Harlem. We kennen er allemaal natuurlijk. Hey, leuk dat je weer bent ingeschakeld bij het tweede uur van de Traffic Jam. Mijn naam is Peter Verduin, dit is Jam FM 104.9. Je kunt ons natuurlijk ook bekijken op twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. En dan kun je ook kijken hoe we radio maken. Het is vandaag woensdag. We gaan straks even de jarigen feliciteren. En we hebben weer een hele, hele volle show.
1: Het is woensdag. Weer een werkdag voorbij. Iedere werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam. Vandaag. Met Peter Verduin.
0: En ik kijk even wie er vandaag jarig in.
2: Gefeliciteerd.
0: En vandaag, 14 oktober, zijn er een paar mensen jarig. Het is eigenlijk best een klein lijstje. Sir Cliff Richard, die is vandaag jarig.

0: En we feliciteren ook Paul Witteman, de Nederlandse tv-presentator en de Engelse zanger en componist Thomas Dolby. Die mag vandaag ook worden gefeliciteerd. En wie ook jarig is vandaag, hij wordt 47 jaar. Dat is een vriend van de show.
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: En zijn naam is Usher. Wij willen extra felicitatie geven voor...

I'm a good kisser. Althans, dat zegt Usher. Hij is jarig vandaag, dus hij mag vandaag heel veel zoenen. Ik hoop dat het hem een beetje goed afgaat. Hey, uur 2 van de Traffic Jam. Je weet het, straks een lekkere aankeiler voor je. Als je wilt, dan kun je hem aanvragen. Je eigen lekkere track. 0613116693. De eerste lekkere tracks komen al binnen. En ik zou zeggen, blijf erbij, want hij wordt heel lekker. Maar eerst gaan we eventjes naar 1978. Een band die oorspronkelijk vooral country rock speelde, die scoort opeens een enorme hit met een hele sensuele discoplaat. En de plaat die kwam binnen op 30 september en die stormde al heel snel naar de eerste plaats. En stond 4 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. 14 oktober 1978, toen stond deze plaat. Exile, uit Kentucky, met Kiss You All Over. Eindeloos in de Billboard Hot 100. En vandaag wijgen we af van het origineel, want ik heb een hele lekkere remix voor je. Walter Vury die maakte een hele fijne mix van dit nummer, net lekkerder dan die origineel is. Dit is Jam FM 0613116693 en dit is Exile, Kiss You All Over.

0: En heel eerlijk is eerlijk, hey, hij was opeens, opeens afgelopen dan. Nou, had ik niet op gerekend. Maakt niet zo erg veel uit. Exile hoorde je. And Kiss You All Over. Maar dan in de Walter Ferry remix die eigenlijk net een stukje lekkerder is. Hey, we gaan langzaam richting 5:30. Het is tijd voor een lekkere clubklassieker. De lekkere track van vandaag. En deze die is voor Ronald uit Joure. Ronald zit thuis met een burn-out en die kan zo'n middag... Ah, zo'n middag kan hem best wat lang duren. Ronald, ik hoop dat deze plaatje ergens even ergens anders brengt. Je hoeft niets altijd iets te doen of ergens naartoe. Soms is gewoon even lekker luisteren naar de radio ook al genoeg. We gaan naar Alison Limerick. In 1990 verscheen het nummer Where Love Lives. En die groeide uit tot een grote clubfavoriet. In 1991 bereikte de plaat een derde plaats in de Amerikaanse dance-hitlijst van Billboard. Deze is voor Ronald en Joure, de Dance Classic Mix. Alison Limerick op Jam. En je weet het, je kunt hem zelf ook aanvragen. Je eigen lekkere track.
1: De lekkere track.

0: En dat was hem, de lekkere track van vandaag. Nou, het was zeker een lekkere track. Dankjewel, Ronald Hadjouwen. Ik hoop dat je burn-out, nou ja, ik hoop dat je er een beetje overeenkomt, dat je een beetje de rust neemt. Dat hoop ik eigenlijk. Hé, hey, en je weet het, wil je ook zo'n lekkere track? Dan kun je me aanvragen 06-1311-6693. Niet meer voor deze week, maar wel voor volgende week.
1: Heb jij ook zo'n lekkere track? Mail hem naar studio@jamfm.nl. En je hoort hem in De Lekkere Track. Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. JamfM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op JamfM. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige periode en 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamfM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Grote evenement voor 2027 nu aanmelden. En honden vanaf 15 oktober weer los op strandjes Ouderkerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Wie volgend jaar een groot evenement organiseert in Ouder Amstel, moet dat voor 28 oktober melden bij de gemeente. Dat geldt voor evenementen met meer dan 2000 bezoekers en rond Koningsdag. De gemeente wil de plannen op tijd binnen hebben, zodat de hulpdiensten zich goed kunnen voorbereiden. Zo weten politie, brandweer en andere hulpverleners waar ze rekening mee moeten houden. Organisatoren kunnen hun plannen doorgeven via de website van de gemeente Ouder Amstel. Vanaf 15 oktober kunnen honden weer vrij rondrennen op de strandjes en ligweides bij de Ouderkerkerplas. Dan gaat het winterseizoen in en krijgen hondenbezitters meer ruimte om hun viervoeter los te laten lopen. Wel gaat de loslooproute aan de zuid- en oostkant dicht om overwinterende vogels te beschermen. Wandelaars kunnen daar uitwijken naar het fietspad, maar moeten hun hond wel aanlijnen. De winterregels blijven gelden tot 15 april volgend jaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
1: JamfM Traffic.
0: Het houdt me niet op deze woensdag. N202 Amsterdam richting IJmuiden. Ter hoogte van Sparenwoude, aansluiting met de A22, sta je nog steeds 18 minuten in de file. 3 kilometer de N200 Zandvoort richting Amsterdam. De aansluiting met de N208 knooppunt Rottepolderplein. 22 minuten, 2 kilometer. En de laatste, de N208 Zassenheim richting Velsen. Ter hoogte van Zandpoort met de aansluiting met de A22. 15 minuten vertraging.

En Dudu Brown op de Jam, Jam FM. Je luistert nog steeds 104.9. Peter Verduin, die zit er ook weer lekker bij. Hey, en je weet dat misschien wel, want ik heb het er laatst al over gehad. Die ene plaat van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Nou, het was eigenlijk een plaat waar nog 4 platen van op de plank bleven liggen. En die platen, ja, ik heb hem de afgelopen week al een paar keer gespeeld. Maar ik kan het eigenlijk niet genoeg spelen, want hij is gewoon heel erg leuk. Dan in september die LP met 4 nummers die nog nooit eerder waren gespeeld van Stevie. Opnames van Songs in the Key of Life. En hij is lekker, jongens. En daarom speel ik hem gewoon nog een keertje. Gewoon omdat het kan. Omdat ik dit nummer daar eigenlijk een van de sterkste nummers bij vind. Dit is hem, Stevie, 50 jaar oud. I'm into Live In.

0: Langs in de Key of Life. En ik begrijp niet waarom die vier platen er niet gewoon bij hadden gekund. Het was al een dubbel LP. Er zat al een extra EP bij. Waarom geen drie dubbel LP? Ik bedoel, het was allemaal best wel mogelijk geweest, toch? Stevie Henneman, Into Living. Het is vandaag Wereld ADHD-dag.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Wereld ADHD-dag voor vrouwen. Daar zit trouwens best een interessant verhaal achter. Want als we aan ADHD denken, dan zien we nog vooral dat drukke jongetje in de klas. En je die niet stil zit, door de les praat en voortdurend iets anders aan zijn hoofd heeft. Maar bij vrouwen kan het er wel net wat anders uitzien. Neem iemand die op haar werk alles onder controle lijkt te hebben. Haar afspraken, deadlines, boodschappen, de kinderen. Ze heeft lijstjes, agenda en herinneringen op haar telefoon. En toch kost het haar ontzettend veel energie om alles bij te houden. En aan de buitenkant ziet niemand het. En dat is een van de redenen waarom ADHD bij vrouwen pas laat op latere leeftijd wordt ontdekt. Bij meisjes valt het op minder op als ze niet druk door de klas lopen, maar juist zitten te dromen of proberen alles zo goed mogelijk te doen. Sommige vrouwen die leren hun hele

leven te compenseren tot het op een gegeven ogenblik niet meer lukt. En dan krijgen ze soms jarenlang te horen dat ze wat beter moeten plannen, wat minder chaotisch moeten zijn of gewoon wat meer discipline moeten hebben. Dat is ongeveer hetzelfde als je tegen iemand met een lekker band zegt: hey, je hebt een lekker band, je moet er wat harder tegen trappen. En natuurlijk is niet iedere vergeetachtige vrouw een chaotische vrouw of iemand met een ADHD. Maar bij sommige vrouwen valt er na die late diagnose ineens een hoop op zijn plek. En opeens begrijpen ze waarom ze al die dingen die voor een ander vanzelfsprekend zijn, voor hun niet vanzelfsprekend is. En dat is misschien het interessante aan deze dag. Niet iedereen moeten we een dagtaak geven of een etiket erop plakken, maar iets. Dat we iets minder snel moeten oordelen misschien over een vrouw die haar zaakjes niet op orde heeft. Lijkt mijn vriendin wel, joh. Die kan ook af en toe zo chaotisch zijn. Ja, en volgens haar heeft ze ADHD. Ik weet het niet. Ik heb wel een plaat die er lekker bij past. Althans, dat vind ik wel. My Hair is a Jungle. Althans, het hoofd van Emma Louise en

Wereld ADHD Dag voor Vrouwen. Dus hij is voor al deze vrouwen die een beetje ADHD hebben. Misschien ook wel voor alle vrouwen die geen ADHD hebben, maar gewoon een chaotisch hoofd. My Hair is a Jungle. Hey, je weet het, als je wilt, dan kun je een beetje uitgaan. Er zijn hele leuke dingen. Temi Impala die komt volgend jaar naar Rotterdam Ahoy. Er staan twee concerten gepland op 7 en 8 juni 2027. In het voorprogramma staat Wet Leg. Het duurt nog eventjes, maar je kan alvast een plekje reserveren in je agenda. Young Thug die speelt vanavond in de AVAS Live in Amsterdam. Met zijn New Generation Tour. Voor de liefhebbers van de hedendaagse hiphop is er genoeg te beleven. Stevie Wonder op 28 oktober 2026 in de Ziggo Dome in Amsterdam. En helaas, er zijn geen kaartjes meer. Misschien kun je nog wat kaartjes scoren via de welbekende tickets sites. En Cool & The Gang die gaat een concert aankondigen op 8 maart 2027 in de AVAS Live. En de kaartjes die zijn in de verkoop gegaan.

Cool and the Gang, de vrienden van Station. De vrienden van Jam. En jij kunt er natuurlijk bij zijn. 8 maart 2027 dan spelen zij in de AFAS Live. De kaartjes die zijn deze week in de verkoop gegaan. Dus als jij denkt, nou ik wil ooit nog eens in mijn leven naar

0: B, terug naar 1996. In plaats van Lesia. De zangeres uit Brooklyn, New York. En het was niet zomaar een R&B-zangeres door deze dame. Ze was ooit eens onderdeel van een hip-hop crew. Masta Ace Incorporated. En ze zong eerder op die platen van Masta. Fulton Street. Daarmee scoren ze vooral in New York. De plaat die deed het daar bijzonder goed. Maar die wereldwijde doorbraak die bleef een beetje uit. Ja, wij spelen hem dan wel op jam. En ik vind het een lekkere plaat. Want soms heb je zo'n track die bij liefhebbers blijft hangen. Nou, ik ben dus een liefhebber, terwijl de rest van de wereld hem alweer vergeten is. Daarom vond ik het zeer noodzakelijk om hem eventjes aan jou in je maag te splitsen. Hey, dat was hem weer, de Traffic Jam van vandaag. Straks Bob van Amstel. Hij staat hier al te springen om te beginnen. En hij knikt ja. En wat mij aangaat, ik zie jou volgende week. Het was een waar genoegen.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
15: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
16: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op MijnCBD.com.
17: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
18: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
17: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Legacy match voor Johan Cruijff en doodsbedreigingen om cocktail. Mijn naam is Angelique Spoor. Ajax en FC Barcelona hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk eerbetoon aan Johan Cruijff, die op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed. Op 15 november wordt de Legacy Match gespeeld in de Johan Cruijff Arena om de iconische Ajaxie te herdenken die op 15 november 1964 zijn debuut maakte bij de Amsterdamse club. Vanuit ons land kunnen we rekenen op medewerking van onder andere de gebroeders De Boer, Jari Liedmanen, Edwin van der Sar en Richard Witsen. Aziatisch restaurant 95 op de Amstelveenseweg in Amsterdam, Oud-Zuid, heeft de drankenkaart moeten aanpassen. Daar stond een mocktail op, vermeld met als naam de pro-Palestijnse kreet From the River to the Sea. Dit schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, met als gevolg talrijke reacties, waaronder meerdere doodsbedreigingen. De horecagelegenheid heeft het gevraagde drankje inmiddels van het menu gehaald om de veiligheid van het personeel niet in gevaar te brengen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
17: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Mail your favorite old school tune to classic at jamfm.nl.
1: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij het programma 60 Minutes of Classics. Komende uur praten we jullie allemaal bij over de mooiste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. En je hoorde zojuist Aretha Franklin met Jump to It. Goed, volgende nummer van Earth, Wind & Fire en Love Goes On. En straks krijgen we nog Janet Jackson met Pleasure Principle. Komende uur gaan we genieten van alle lekkere classics. Ik ben Bob van Amstel, ik praat jullie lekker bij het komende uur. Veel plezier!

Ja, worden ze juist Ain't Nobody van Chaka Khan. En daarvoor was And Love Goes On van Earth, Wind & Fire. Straks komt nog Rick James met Dance With Me om lekker terug te gaan naar de jaren 80. En eerst is hier nu Janet Jackson met Pleasure Principle.

0: Sunday smooth. Live your Sunday funky.
1: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. De man uit Maastricht die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Oude Amstel nieuwsupdate.
4: Bijzondere bodemfondsen centraal in Oudekerk. En Ouder Amstel controleert bruggen en kademuren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In het Gezellenhuis in Oudekerk aan de Amstel draait het donderdag 22 oktober om schatten uit de polder. De historische vereniging Wolfgerus organiseert daar samen met het historisch kwartier een speciale avond. Deskundige Jos Bazelmand vertelt over eeuwenoude veeneiken die in de poldergrond zijn gevonden. Ook Oudekerker Mark van der Marel laat bijzondere vondsten zien die hij de afgelopen jaren verzamelde. Vanaf 8 uur ontdekken bezoekers wat de polder vertelt over het verleden. De komende weken controleert IV Infra bruggen, kademuren en leuningen in Ouder Amstel. Het bedrijf onderzoekt hoe de bouwwerken eraan toe zijn en waar onderhoud nodig is. Daarom zijn op verschillende plekken inspecteurs in oranje jassen aan het werk. Soms doen ze hun controles vanuit een boot onder een brug. De inspecties zijn begin oktober begonnen en duren tot 4 december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, dat was Rock With You van Michael Jackson. En het volgende nummer is van Prince, I Was Your Girlfriend. Er zou een nieuw album uit zijn gekomen, 28 augustus 2026. Maar volgens mij is dat album, komt dat lekker volgende week uit. We gaan wel genieten van een classic uit de jaren 80, want dat blijft 60 Minutes of Classics hier. I Was Your Girlfriend van Prince. En straks sluiten we af met een andere classic uit de jaren 80, The 8 Wonder van Sugar Hill Gang, hier op Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
13: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
15: Kat overleeft rampscenario en extra supermarkt bij Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Angelique Spoor. In een spouwmuur aan de Amsterdamse Nieuwe Dijk heeft een kat zijn eigen horrorfilm meegemaakt. Het dier viel 7 meter naar beneden en bleef vastzitten op een praktisch onbereikbare plek. Het duurde 6 hele dagen om het onfortuinlijke beestje te bevrijden. Hierbij werd de hulp ingezet van zowel de dierenambulance als de dierenpolitie en de brandweer. In de tussentijd werd er wel steeds voor voedsel gezorgd. Na de redding is het dier opgevangen door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Op de Johan Cruijff Boulevard kan supermarktpubliek vooralsnog alleen terecht bij een Albert Heijn en een to-go-filiaal van hetzelfde bedrijf. Daar komt in de toekomst verandering in. Nieuwbouwproject 11 Square gaat in 1 van hun 4 gebouwen onderdak bieden aan een Jumbo-vestiging van 1200 vierkante meter. Naast winkels en horeca wordt er ook gewerkt aan 1100 woningen, waarvan een gedeelte zal worden gerealiseerd in wat straks de hoogste woontoren van Amsterdam zal zijn. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Ja, woensdagavond, 7 uur, Jam in met Kevin hier bij Jam FM. Wat voelt het fijn om dat weer na twee hele lange weken te mogen zeggen. We gaan weer een uur van hip-hop tot dance en we beginnen in New York. Come baby, come, K7.

Come Baby Come, K7. Nogmaals, goed dat je erbij bent hier bij Jammin' met Kevin. Ze zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Maar ja, dat wil ik zelf toch ook wel een keertje proberen met een paar miljoen bank. Notorious B.I.G. denkt er anders over. More money, more problems.

0: get right. No diggity.
1: Blackstreet met No Diggity.
2: Jamming met Kevin. Kevin Tijsma. Wij zijn Jam.
1: Ja, voordat Will Smith een wereldberoemde filmster werd, stond hij gewoon achter de mic als The Fresh Prince samen met DJ Jazzy Jeffs. En het mooie is, ze maakt zeg maar van die hip-hop waar ja, je moeder zeg maar ook naar kan luisteren. Beetje meedansen, een beetje swingy. En daarom dacht ik, deze is vanavond speciaal voor alle moeders. Dus moeders, zet die borden maar neer, voetjes los en neem even terug naar de jaren 80. Hier is Ring My Bell, DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince.

Ja, afgelopen maandag werd er nog flink op losgemept in het Carré in Amsterdam. De Cubaanse bokser Angel Morejon kreeg in de eerste ronde een klap onder de gordel. Niet bepaald de plek waar je als man geraakt wordt, maar hij nam wraak en sloeg zijn tegenstander in de derde ronde knock-out. Die had na afloop waarschijnlijk meer behoefte aan een zak ijs dan een overwinningsfeestje. En dat brengt ons mooi bij de volgende plaat. Dit is Knockout van Paula Abdul.

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opknappen Rondehoep Oost kost bijna 2 keer zoveel. En bewoners Duivendrecht willen veiligere fietsroutes. Mijn naam is Julia Donkepaaier. De herinrichting van de Rondehoep Oost in Ouder Amstel gaat bijna 8 ton kosten. 2 keer zoveel als eerst gedacht. De gemeente wil de weg deels met klinkers bestraten in plaats van asfalt. Ook wordt de weg aangepast om het verkeer veiliger te laten rijden. Er zijn goedkopere plannen bekeken en omwonenden mochten meepraten over de inrichting. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of de extra kosten van bijna 4 ton gerechtvaardigd zijn. In Duivendrecht maken inwoners zich nog altijd zorgen over de verkeersveiligheid. Volgens bewoners is er het afgelopen jaar weinig verbeterd voor fietsers en voetgangers. Ook hoge struiken en dichtbegroeid groen zorgen op sommige plekken voor slecht zicht. Op zaterdag 31 oktober organiseert de gemeente een rondgang door de wijk om problemen in kaart te brengen. Bewoners en lokale stichtingen willen dat de gemeente nu echt werk maakt van veiligere straten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten. Of lees je op onze website.

0: FM.
1: Ja, je hebt waarschijnlijk al een beetje gemerkt. We zijn hier nog steeds bij Jammin' met Kevin en we zijn iets meer de dance kant op gegaan. Bij mij begint het alweer behoorlijk te kriebelen, want ja, Amsterdam Dance Event staat ook alweer voor de deur. Al is dat natuurlijk wel een iets ander soort dance, hè? Iets meer stampen in een donkere loods met een zonnebril op, terwijl de zon niet schijnt. Maar voordat we gaan beginnen, eerst even een paar heerlijke danceplaten zoals je die van Jammin' gewend bent. Dit is Catch Me van Random Soul.

E staat eraan te komen. En MC DJ Ray en ik lopen al eigenlijk een tijdje, misschien wel meer dan een jaar rond. Met het idee om een speciale Jam FM ADE-uitzending te maken. Gewoon een keer die vertrouwde Jam FM sound inruilen voor ja, wat steviger beukwerk. Of dat er ooit van gekomen, geen idee. Maar we staan volgend jaar misschien wel ergens in een donker keldertje een beetje plaatjes draaien. Voor nu houden we het nog even bij de vertrouwde dance op Jam FM. Dit is Monk met Down in LA.

luisteren naar Jammin' met Kevin. Ik heb nog een kleine verrassing volgende week. Ik had het eerder vanavond al over die droom. De grote Jam FM ADE-uitzending. Nou, die komt er misschien ooit nog. Maar volgende week gaan we vast een voorproefje doen. Een speciale Jammin' met Kevin ADE-editie. Waarin we gebruiken platen even aan de kant schuiven en een uur lang flink gaan beuken. Strek die stoute schoen aan. Of nog beter, je oude afgetrapte sneakers. Voor nu sluit ik aan met Come Back Home. Maar blijf vooral hangen bij Jam FM, want hierna neemt MC DJ het over met A Night to Remember. Dankjewel en tot volgende week.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek.
13: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Grote brand in Aalsmeer en veerpont Ome Piet stopt ermee. Mijn naam is Christine Elion. Afgelopen maandag rond het middaguur zijn er in Aalsmeer twee loodsen met auto's in de brand gevlogen. Er waren knallen te horen en de rook was tot in Den Haag te zien. Vijf woningen in de buurt zijn ontruimd en de buitenveldertbaan op Schiphol was even gesloten. Om 4 uur was de brand weer onder controle. De loodsen zijn volledig verwoest. En veerpont Ome Piet tussen de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoevedorp en het Amsterdamse Bos heeft afgelopen maandag hoogstwaarschijnlijk voor het laatst gevaren. Vrijwilligers Martin Brekelmans en Erik Hogenboom zijn niet langer beschikbaar en hebben geen opvolging kunnen vinden. Het pontje voer ieder weekend van april tot oktober en was vernoemd naar een pontschipper uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

Remember hier zo bij Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden en de komende twee uur neem ik jullie mee op een hele lekkere muzikale reis vol smooth en funky soul, disco classics, heerlijke classics en natuurlijk ook de nieuwe vibes. Ik ben blij dat jullie hier weer zijn en komen luisteren of je nu thuis op de bank zit, onderweg bent of aan het werk bent of lekker aan het ontspannen bent. Het maakt allemaal niet uit. Draai de volume maar een beetje omhoog, want vanavond gaan we er samen een hele mooie woensdagavond van maken. En vanavond hebben we iets bijzonders op het programma staan. We gaan het hebben over een evenement dat ieder jaar de internationale dancewereld naar Amsterdam trekt. Ik heb het over Amsterdam Dance Event, oftewel ADE. Maar ja, waar is het eigenlijk deze enorme dance event begonnen? Hoe is ADE uitgegroeid tot een internationaal fenomeen? En hoe blijf je vernieuwen in een wereld waarin muziek, technologie en beleving steeds dichter bij elkaar komen? Nou, daar ga ik het sowieso met jullie over hebben. En ik ga eens kijken waar eigenlijk onze gast is. Want ik verwacht nog wel iemand in de studio. En anders gaan we gewoon stalken. En dat doen we dan gewoon via de telefoon. Want deze man die heeft het zo erg druk. En dat weet ik wel hoor. Maar dan nog gaan we achter hem aan. Welkom hier bij Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden. Dit is A Night to Remember. Let's get started.

0: En om het zo te zeggen dat wij lekker in die trein gaan zitten, heb ik natuurlijk wel die trein voor je meegenomen. We zitten in de trein, we gaan in de trein en ik ga jou ook meenemen daar naartoe.
1: Hey, what's up people? How you doing? This is D-Train and when I'm in Holland, I listen to Jam FM. Smooth and funky.
2: Jam FM.

0: rechtstreeks vanuit de New York House scene, om het zo te zeggen. Wat is hier weer lekker om zo mee te beginnen, zeg. Funky vibes, soulful beats. En natuurlijk deze pure dancefloor energy. En je weet natuurlijk hoe laat het is als je...
1: A brand new track.
0: Dat is de nieuwe Hot Jam, want we gaan gelijk door.
1: Jam FM.
2: Jam FM. New music.
0: Dat krijg je als je in de trein zit.
1: Hot Jam on Jam FM.
2: Tomorrow's music today.
1: Hot

Dat het idee dat je na een hele lange rit eindelijk bijna aankomt op je bestemming. Je komt de stad nog in. Bright lights, bigger city, alles doemt op. Net zoals dat je 's morgens vroeg aankomt in de stad of gewoon 's avonds. Zo mooi. En dan

je in de stad bent of naar de stad toe komt waar alles lijkt te gebeuren. De lichten branden overal en overal in geluiden. En achter iedere hoek wacht weer een heel mooi nieuw verhaal. Want een stad heeft natuurlijk altijd wel iets bijzonders. Overdag heeft iedereen haast, maar zodra de avond valt, dan komt er een hele andere energie tevoorschijn. En daar past natuurlijk deze artiest wel bij. CeeLo Green heb ik het over. De man met

laat ik je mee terugnemen naar geheel iets anders. Als ik je mee terug ga nemen naar 1984. Ja, daar kwam heel wat uit, hè, in die tijd. Laat ik je dan gelijk meenemen naar Kool & The Gang. Want deze mannen die wisten echt wel muziek te maken. En dat zijn natuurlijk wel van die tijdloze klassiekers. In 1984 kwamen ze met een heerlijke klassieker, zoals ik al juist al zei. En luister vooral naar die blazers. Die baslijn, ja, mijn broer is basgitarist, dus vandaar dan dat blijven we koesteren. En dat blijven we natuurlijk wel bezighouden. En vooral die onweerstaanbare groove, want als zij eenmaal beginnen, dan heb je zoiets van let's go on the dance floor. Nou, die heb jij natuurlijk ondertussen al gemaakt. Elke woensdag doe je dat, zodra je inschakelt hier bij Jam FM. 84, ik zei het al. En na de grote stad van Zilo Green maken we daar ons nu klaar voor. Een drankje heb je al gehaald, heb ik het idee van. Ja, ik geef je gewoon even wat tijd. Hey. Mocht je onderweg zijn in de auto, ja, dan weet je al wat je moet doen. Niet te veel gas geven, ik zeg het elke week weer. Want je bent er niet blij mee, hoor, met die sponsorloten. Weet je wat? Let's keep it fresh. Hier zijn ze bij Jam FM en Night to Remember. Kool & The

Cool and the Gang hier zo bij Jam FM en I to Remember. En zeg nou eens eerlijk, misschien ken je ook wel iemand die bij het horen van dit nummer meteen in je systeem gaat zitten. Iemand aan wie je direct moet denken zodra je die eerste tonen hoort. Iemand die je zonder dat degene er zelf bij hoeft te zijn gewoon een glimlach bezorgt. Grappig eigenlijk, toch? En soms heb je maar een paar seconden van muziek nodig om aan iemand herinnerd te worden. En wie denkt er nu nergens aan of wel ergens aan? Dus met andere woorden, wie denkt er nu ergens aan en wel aan jou? Heb je al iemand in gedachten?

tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kunsttentoonstelling in de Amstelkerk en wijkschouwen in Ouderkerk en Duivendrecht. Mijn naam is Christine Elion. Ter gelegenheid van het 250-jarige bestaan van de Amstelkerk heeft de Amstelschool een tentoonstelling georganiseerd. De kunstwerken zijn door de leerlingen gemaakt en tijdens de expositie geveild. De opbrengst van meer dan 1000 euro gaat naar de Dynamic Mothers Group in Amsterdam Zuidoost, een organisatie die moeders ondersteunt die vaak buiten de bestaande regelingen vallen. Groep 8 maakte een gezamenlijk kunstwerk dat een plaats zal krijgen in de parochie. En deze herfst worden er 2 wijkschouwen gehouden, op vrijdag 30 oktober in Ouderkerk en op zaterdag 31 oktober in Duivendrecht. Bij een wijkschouw lopen bewoners, verenigingen en medewerkers van bedrijven en de gemeente samen door de wijk om te kijken waar de openbare ruimte kan worden verbeterd. Als je woont in een van de wijken waar geschouwd wordt, krijg je een uitnodiging en kun je je aanmelden voor de wijkschouw in jouw buurt. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: dankjewel. Hier gebeurt natuurlijk ook weer van alles. En
1: ik ben gezellig hier, hoor.
0: Dat is echt Daniel. Hij doet zijn ding weer. Zonder hem zou er niet veel gebeuren, denk ik.

En ik zou zeggen, weet je wat? Laten we dan... Hey, wat gebeurt er allemaal in mijn oor? Ja, oh, het gaat goed. Laten we dan in ieder geval aan boord gaan van de trein en alvast een rit gaan maken. En zo dadelijk dan halen we hem ook op en dan gaan we verder. Mocht je juist zijn ingeschakeld,

Bonde, The Roll. Drie verschillende smaken. Drie keer een andere energie. Maar allemaal met één ding gemeen. Muziek die je even meeneemt naar een hele andere wereld. En toch is het mooie van onze muzikale reis vanavond.

Cocaine Blues. Ik zeg, geen zorgen, we houden het bij muziek en het verhaal van de artiesten ermee te vertellen hebben natuurlijk. Want soms klinkt een titel behoorlijk pittig, terwijl vooral de

0: ZFM. Want als de muziek lekker loopt, de platen elkaar mooi opvolgen en jullie gezellig met ons meeluisteren, dan weet je dat er iets in de lucht hangt. En dat is hier ook het geval. Dit keer geen helikopter, iemand die ze zoeken, maar gewoon echt iets spannends. Cocaine Blues Escort. Laat ik eens even gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren zo dadelijk. Want er staat natuurlijk wel het een en ander te wachten voor jullie. In de richting van Amsterdam Dance Event. En daar ga ik je zo dadelijk meer over vertellen. Maar eerst heb ik nog iets voor je voor de klok van 9 uur. Ik zei het zojuist al, something is going on. En die is van Todd Terry. Een echte grootheid uit de housewereld. Bekend om zijn herkenbare beats, stevige grooves en die typische New Yorkse sound. En Todd weet als geen ander hoe je een dansvloer in beweging krijgt. En met deze track hoef je echt niet lang stil te blijven zitten. Dus waar je ook bent, ik zeg het al vaker genoeg, thuis onderweg. Of misschien wel met je gedachten al op de dansvloer of in de trein van volgende week. Waar we het zo dadelijk over gaan hebben. Blijf lekker bij ons, want Jam FM is hier met de muzikale energie volop bij aanwezig. Tot Terry ook met Something is Going On.
1: Jam FM. Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my gosh.
1: Jam FM.
0: Ga jij alvast klaarmaken? En zorg dat je erbij bent. Ik zou zeggen, ga alvast naar de site. 50 Hertz Train Experience.

0: te maken, hoor. Of we nou kijken naar de weersomstandigheden of de dingen gewoon om je heen.
1: Jam FM.
0: Wat is er eigenlijk vandaag gebeurd, of gisteren eigenlijk gebeurd? En als ik kijk dan ook naar het nieuws van Tupac, en dan ben je waarschijnlijk al op de hoogte. Dwayne Kevy D. Davis is op 31 augustus 2026 schuldig bevonden aan de moord van Tupac. En op 13 oktober 2026 kreeg hij een gevangenisstraf van 40 jaar tot levenslang. Hij werd veroordeeld voor zijn rol in het organiseren van de aanval, maar niet als de persoon die de fatale schoten afvuurde. Davis heeft aangegeven in beroep te willen gaan. Ja, dat is niet niks natuurlijk. And we all miss him. Just the way you want it, featuring Tupac, heb ik hier met DJ King Assassin. Ja, hoe gek klinkt dat? King Assassin en dan met dit soort gebeurtenissen. Ik hoop in ieder geval dat ze wel de goede te pakken hebben. Mocht je juist ingeschakeld, zo dadelijk gaan we naar ADE. Maar laten we eerst gaan luisteren naar Just the way you want it.
1: Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Ouder Amstel nieuwsupdate.
12: Informatieavond over veilig fietsen en Free Fashion Kids Store in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. Binnenkort is er een interactieve informatieavond over veilig fietsen, e-bikes, valpreventie en zelfvertrouwen op de fiets. Bezoekers krijgen herkenbare voorbeelden en concrete tips om veilig en met plezier te blijven fietsen. Er is aandacht voor zichtbaarheid, voor actuele ontwikkelingen op het fietspad, voor wat er gebeurt als je een ongeluk krijgt en je kunt er verschillende fietshelmen bekijken. De avond is op donderdag 22 oktober om 7 uur 's avonds in Ziekenhuis Amsterdam. De toegang is gratis. En tot en met zondag 8 november kunnen kids nog terecht in de Free Fashion Kids Store in het stadshart van Amstelveen. Kinderen krijgen bij binnenkomst 3 vouchers waarmee ze gratis kleding kunnen uitzoeken. Als je wil kun je ook je knuffel meenemen voor een opfrisbeurt in de Knuffelwasstraat. Op zaterdag 17 en 24 oktober en zaterdag 7 november is er ook een repaircafé. De Kidstore is een tijdelijke winkel waarmee de gemeente, samen met de partners, wil laten zien dat kleding langer gebruiken goed is voor mens en milieu. Tot zover! Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Een hele goede avond en welkom dat je er nog steeds bij bent. Hier zijn bij het tweede uurtje. Je hebt even de kans gehad om wat te drinken te pakken, want je weet, er gaat iets bijzonders gebeuren. We blijven nog even in de wereld van de elektronische muziek, want Amsterdam die maakt zich op voor een hele bijzondere week. Ik heb het over de Amsterdam Dance Event. En als we het over bijzondere muzikale ervaring hebben, dan komen we uit bij Rens van Nellestein en 50 Hertz. Amsterdam Dance Event staat voor een deur. En wie ADE zegt, zegt ook muziek, internationale artiesten, bijzondere locaties en natuurlijk ook bijzondere en vooral unieke ervaringen. Vanavond duiken we in de wereld van 50 Hertz en de ADE-trein. Experience. Een concept waarbij de trein niet zomaar een vervoermiddel is, maar een onderdeel wordt van de muzikale beleving. En daarvoor heb ik nu deze bijzondere gast aan de lijn, hier in de studio. Rens, welkom hier zo bij A Night to Remember bij Jam FM. En fijn dat we dit gesprek alsnog kunnen gaan voeren.
1: Ja, goeie avond. Het zijn we hoor.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal zoals het gepland was, maar ja, dit is wel eventjes de meest efficiënte manier op dit moment inderdaad.
0: Ja, wel zo hè, want als je, anders had je hier naartoe moeten vliegen gewoon.
1: Dat is niet normaal, dat was wel praktisch geweest. AI is al best een eind, dus we komen een eind.
0: Ja.
1: En dat teleporteren via ChatGPT, dat gaan we nog even fixen. Dat komt denk ik de komende, ja, over een jaartje of zo verwacht ik dat. Hè? Daar
0: heb je dus toch wel wat mee.
1: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Kijk eens aan. Rens.
1: Ik heb nu twee draaien op hetzelfde moment.
0: Serieus? Kijk.
1: Ja, dat is serieus. Ik ben op eentje, dit is echt wel leuk om wat over te vertellen. Ook hoe wij ons hele proces rondom de hele clubtrain efficiënter hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Dus we hebben gewoon eigenlijk dit jaar alles zelf ook geproduceerd met ons team.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon, we maken altijd zo'n partnerboekje wat we nu mee bezig zijn. Designs, artwork, video's, alles. En we hebben een heel nieuw platform gebouwd rondom de website. En dat is best wel vernieuwend. We hebben ook nu om eigenlijk een hele complexe proces achter zo'n trein. Omdat je natuurlijk ook zit met flexibele tijden, om daar maar wat over te vertellen. En zit je natuurlijk met platformwissels, tijden, die kunnen veranderen ieder moment. En dat moeten natuurlijk heel veel mensen dan meteen weten.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu een heel platform gebouwd, waardoor dat allemaal gecentraliseerd wordt. En dat je er straks, ook jij als artiest, kan zien als er een platform change is. En dan krijg jij dat eigenlijk gewoon allemaal automatisch te horen via je eigen account eigenlijk binnen het platform van de clubs.
0: Zo, kijk eens aan.
1: Dus dat soort dingen. Dus we proberen het een beetje makkelijker te maken.
0: En mooier natuurlijk.
1: En zeker mooier. Ja, de presentatie van de evenementen hebben we ook veel mee gedaan.
0: Ja.
1: Om eigenlijk al die shows veel beter te presenteren dan alleen maar een artworkje met wat namen erop. Want ja, het hele concept is natuurlijk ook heel erg bedoeld om grote namen en nieuwe namen bij elkaar te brengen op één platform. En op één show. Hè, waar dat, zodat mensen ook heel veel nieuwe artiesten kunnen ontdekken, zeg maar. Weet je? Ze komen misschien nog steeds om een naam die ze kennen en vooral ook om de experience. Maar wij willen ook heel erg graag dat mensen ook nieuwe artiesten juist echt kunnen ontdekken. Dus ja, dan hoort daar ook een goede presentatie bij van die artiesten.
0: Hoe is dit eigenlijk ontstaan, het hele concept?
1: Ja, volgens mij heb ik vorig jaar ook al hier in de uitzending al een beetje het ontstaan verteld. Maar dat is wel een leuk verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Wij deden ooit, hebben wij wat gedaan op de Dinner Train. Misschien hebben mensen daar wel eens van gehoord. Dat was dan een rondreizend restaurant.
0: Ja.
1: Dat was niet ons concept verder of zo. Maar wij kwamen daar op een gegeven moment in contact. En we doen ook veel belevingen met acteurs en storylines. Dat hebben we daar een storyline beleving gedaan. Dat deden we één keer in de week. Op vrijdag gingen we dan een avond daar een experience doen. Dus zo kwamen we een beetje met het hele trein gebeuren in aanraking. En toen was er een heel andere klant, een business event agency uit Amsterdam, die wist dat wij dat deden en die hadden toen een uitstapje naar Berlijn gepland voor een bedrijf. En die kwam toen eigenlijk bij ons aan en die zei van joh, wij hebben een trein en want mensen willen steeds duurzamer reizen, ook voor zo'n groot business event. En die gingen met een paar honderd man met een trein naar Berlijn toe. Voor even een weekendje, even een overnachting. En die wilde dan eigenlijk dat er op de trein van alles toe was. Dus dat treinenbedrijf die dat opgezet had, die had dus ook een barwagon met een DJ-boot en alles erop en eraan. Nou, en wij waren gewoon geboekt om eigenlijk de entertainment eigenlijk te verzorgen op die trein. Dat is zo gezegd, zo gedaan. Alleen nou kwam echt puur het toeval, is dat dus gepland stond exact het weekend voor ADE. Dat verzin je gewoon niet. En omdat wij al jaren bezig waren, inmiddels nu 10 jaar, we hebben ons jubileum ook dat 10 jaar nu programma verzorgen in wat kleinere locaties in het centrum met ADE. Huh? En dus die link met ADE was er al. En toen kwam ik in gesprek met degene van Real Experts, Ferdy, die eigenlijk dat helemaal, de logistiek achter dat soort producties deed vanuit dat bedrijf. Als het gaat om evenementen en activiteiten op het spoor en in dit soort internationale reizen. En toen zeiden we eigenlijk, hebben jullie er wel eens over nagedacht om dan met ADE mee te doen? Nou, dat was echt wel een hersenspinsel wat ze ooit hadden gehaald. Maar dat is niet iets wat hun ooit zelf echt zouden gaan produceren. Maar het wel heel erg leuk vonden. En toen waren hun eigenlijk zo ook enthousiast. En toen hebben we eigenlijk in 3 uur in de tuin bij Ferdy thuis hebben we dat toen bedacht. En dat was halverwege juli al, moet je voorstellen, in 2024. Dus echt, ja, 2 jaar is het. We hebben iets meer dan 2,5 maanden ongeveer voordat ADE is. En toen hebben we eigenlijk gewoon een ADE gebeld en zegt van ja, raad nooit, maar ik heb een trein. Nou, dus die moest ook heel hard lachen. En zo is het eigenlijk gestart. Toen zijn we ook heel snel met de gemeente Amsterdam in gesprek gekomen. Nou, die vonden het natuurlijk ook allemaal heel bijzonder. Maar die waren echt super hulpvaardig en die hebben helemaal meegedacht. Echt toppers daar. En zo is het eigenlijk toen in iets meer dan 2 maanden is dat helemaal vanuit niks tot stand gekomen. Toen hadden we eigenlijk nog maar heel klein. We hadden 2 stages met dan 2 chill-out wagons in het midden. Dus ja, je kon eigenlijk alleen maar van de ene kant van de trein naar de andere kant van de trein lopen. En dan had je eigenlijk 2 plekken om te dansen. Meer was er niet. Dus dat was nog. Maar dat was toen natuurlijk al voor een eerste keer was dat al best wel wat speciaals natuurlijk. Ja. Maar wij hadden echt de visie om echt een festival experience op de rails, zeg maar, te realiseren. Dat je echt kan rondlopen, dat er een eetbar is, dat je dan weer in een stage komt, dat je weer een chill-out hebt, dat er een backstage is. Nou, van alles en nog wat. Nou, en dat hebben we toen vorig jaar toen verdubbeld. Toen zaten het eerste jaar 8 shows in 48 uur. En toen hebben we het vorig jaar verdubbeld naar 16 shows in 94 uur. En dat gaan we nu weer doen.
0: Hou dit even vast, want op dit moment heb je al 7 vragen beantwoord. Zonder dat ik ze heb gesteld.
2: hij praat gewoon door, hè?
0: Ja, dat is een mooi. Dat is
2: ja, het is gewoon, je stopt een kwartje in en dan.
0: Ik heb het idee dat hij gewoon in mijn telefoon heeft gekeken. Want jij hoorde net al iets over mijn telefoon.
1: Ja, het was ook de bedoeling dat we samen gingen hosten, toch? Dus ja, zo neem ik toch een beetje de uitzending over. Snap je?
0: Ja, dat doet hij goed. Nee, ja. Maar dat doet hij goed. Daar hou ik wel van. Maar hou deze even vast. Ik kom zo dadelijk bij je terug. Want ik heb natuurlijk veel meer vragen voor je. En dit is natuurlijk een heel mooi verhaal. Hij is hier bij ons, Rens van Nellestein. En natuurlijk ook ADE komt eraan. 50 Hertz Experience. Ik zou zeggen, kijk even op de site alvast. Dan weet je over wie en wat we het hebben. En dan komen we zo dadelijk bij jullie allemaal terug.
3: Jam, jam, jam FM.
4: Don't stop!
3: Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams.
4: Your favorite old school jams. Yeah.

0: Dit is D-Train met Lenny Fontana, Raise Your Hands. En dat is ook wat er gebeurt in de trein. Zojuist hebben jullie Rens van Nellestein gehoord. Maar ja, de techniek staat voor niets. En dankjewel Daniel ook. Van muziek die mensen verbindt naar een initiatief dat mensen wereldwijd bij elkaar verbindt. Vanavond besteden we onder andere aandacht aan Henk Witteveen van Earthwater. Samen met zijn zakenpartner Patrick. Ja, die hebben ook iets heel bijzonders, deze aankomende ADE. Want water is voor ons vaak vanzelfsprekend. Je draait de kraan open en het stroomt eruit. Maar dat geldt helaas niet overal ter wereld. En precies daar wil Earthwater het verschil maken. En dat doen ze wel degelijk. En dat met de gedachte, you never drink alone. Nou heb ik hier op dit moment twee legendes onder de knop. En die ga ik er nu bij halen. Ik heb het over Henk Witteveen en Rens van Nellestein. Heren, hele goede avond hier zo bij Jam FM. Ik ben blij dat jullie er zijn. Dit is echt heel uniek. En ik moet zeggen en moet vragen, hoe zijn jullie nu tot elkaar gekomen? En dat richting deze ADE.
1: Oh, dat is ook wel een mooi verhaal, hè? Toch niet, Henk?
2: Ja, Rens, jij mag het vertellen.
1: Oké. Okay. Dat was in 2019, Henk. Ja. Oh. Bij het hotel.
2: Oh ja.
1: Dat was de eerste keer. Dat was de eerste keer. We hadden toen met die stoilers, met acteurs, dus hadden we in Hotel 27. Dat hele luxe hotel op de Dam, boven de Gentleman's Club. En toen deden we ook met ADE toevallig, deden we daar een hele experience met de storyline en acteurs en in de meest luxe hotelkamers van dat hotel. En dan konden dus mensen daar partyen, zeg maar. Dus Red Bull zo, die had een hele boot neergezet en alles. En toen was Henk daar ook bij. En toen was volgens mij met wijnen, toch Henk?
2: Ja, ik denk in water en wijn, denk ik dat het meestal
1: Dat
2: zal alweer de combinatie zijn geweest, ja.
1: En toen hadden we daar een hele experience dat je rondliep rond door die party heen en dan kon je ook een quest en een hele storyline volgen. Zo. Maar dat was de eerste keer dat we iets samen hebben gedaan.
2: Nou, je hoort het, Raymond.
0: Kijk eens aan. En is dat ook hetgeen wat nu heeft geleid naar de aankomende ADE-trein?
2: Nou, we hebben wel een beetje contact gehouden. Rens is een man van vele projecten. Dus die weet me altijd wel te vinden. Volgens mij hebben we de laatste keer hebben we iets met golf gedaan, toch Rens?
1: Ja, klopt. Ja, afgelopen zomer.
2: Ja, en nu...
1: We hebben iets gedaan met jullie nieuwe koffie, hè? Met jullie koffie. Dus dat was echt superleuk.
2: IJskoffie.
1: Ja, dus dat was echt heel tof.
0: Kun jij daar iets meer over vertellen wat Earth betreft, Henk?
2: Over die ijskoffie,
0: Earth algemeen.
2: Oh ja, nee. Je deed al een hele mooie inleiding, Raymond, maar het is eigenlijk heel simpel. We proberen zoveel mogelijk water, koffie en thee te verkopen. Dus ijskoffie ook, hoort er ook bij. Mm-hmm. En de winst doneren we aan waterprojecten. Dus eigenlijk naar plekken waar we mensen geen water hebben, proberen wij te zorgen dat ze wel water hebben. Om het even heel simpel uit te leggen. Dus je hoeft eigenlijk niks te doen. Als je iemand wil helpen, je hoeft alleen maar ons water te kopen of te drinken of te schenken. Zo simpel is het. En inmiddels doen we het al bijna 20 jaar.
0: Kijk eens aan.
2: En we gaan maar richting de 3 miljoen aan donaties, zeg maar.
0: Kijk eens aan. Maar dat is behoorlijk, Henk. Dat is niet niks.
2: Ik vind het ook een mooi bedrag.
0: En jullie laatste project...
2: Het gaat natuurlijk niet om het bedrag, maar wat we ermee kunnen doen. Dus, we zijn toevallig net 2 weken geleden met een groepje naar Kenia geweest om te kijken wat er met het geld gebeurt. Om het een beetje plat te staan. Maar dan zie je echt wel dat we daar echt wel een verandering kunnen brengen. Zeg maar, echt mensenlevens veranderen. Water is life, zeggen die mensen. Er was iemand die hield een toespraakje en die zegt van de eerste 10 problemen die er hier zijn, hebben allemaal met water te maken. Dus dat kan ook gewoon zijn, heel simpel, van dat je geen water kan drinken, maar ook water voor het vee of geen schoon water. Betekent ook dat je toch wat sneller wat ziektes krijgt en zo. Dus die man was heel dankbaar dat we gezorgd hadden dat er liter tank stonden, of 10.000 liter tank stonden, zodat dat dorpje niet meer 12 kilometer per dag moest lopen om schoon drinkwater te halen, zeg maar. Of niet eens schoon drinkwater. Dat was eigenlijk ook nog vervuild drinkwater. En dan in Kenia lopen ook nog wel wat wilde dieren en zo. Dus het was ook nog best wel gevaarlijk om er te komen.
0: Hoe heb je dat ervaren?
2: Dat er ook nog mannen lopen die vrouwen lastig vallen als ze onderweg zijn naar water. Dus dat was er ook nog aan.
0: Dat was ook een hele mooie van je, dat weet ik toevallig. Dat heeft ook op de zijkant van het pakje water gestaan.
2: Ja, dat was 2 jaar geleden, denk ik.
0: 2 jaar weer. Dat gaat heel snel.
2: Ja.
0: En hoe loopt dat nu? dat project?
2: Nou, dat was een soort van actie. Dus we hebben toen 40.000 pakjes gemaakt met helemaal dedicated seksvrij water. En iets van 300.000 pakjes hebben we aan de zijkant. Ook het verhaal van seksvrij water proberen uit te leggen. Dus dat het hier heel normaal is. Tenminste, het is een soort starten van een gesprek, zeg maar. Mensen willen dan weten wat is dan seksvrij water. En dan kan je mooi uitleggen hoe erg het in Afrika hergesteld is. Dat was eigenlijk het idee.
0: Oké. Okay. Henk, met Earthwater draait het om ondernemen in een maatschappelijke impact die je daar ook meebrengt. Hoe past jouw visie eigenlijk bij het concept van de ADE?
2: Nou ja, wij hebben een aantal pijlen, zeg maar, waarop Earthwater rust. En dat komt ook een beetje met mijn achtergrond. Maar we doen veel met DJ's / producers. En dan zie je ook dat er op heel veel plekken waar feesten zijn, Earthwater wordt gedronken. En daarnaast hebben we nog iets met bartenders en chefs, zeg maar, waar we veel mee doen. Een stukje barista's ook. Maar goed, we kennen uiteindelijk best wel veel DJ's. Dan is het ook makkelijk om je netwerk in te zetten. Dus het is ook een beetje begonnen met dat we aan DJ's gevraagd hebben of ze Earthwater op een rijden willen zetten. En voor sommige promoters is een rijder best wel heilig. Dus die gingen ons dan bellen van, joh, Earthwater, kan ik dat dan krijgen? En dat was een beetje aan de begintijd, dus dat was niet bij elke groothandel. En nou ja, dat was voor ons ook een aanleiding of een reden om ook even wat verder te praten met die promotor. Dus dat was al het gesprek van, ik regel wel wat water voor de DJ, maar als jij nu ons water op het festival verkoopt, dan was dat vaak wel een goede deal, zeg maar. En dat was meer aan het begin. Dat was nog een beetje in de hosseltijd. Want het is allemaal wel wat professioneler geworden. Maar dat hebben we onder andere met DJ's gedaan. Dus, en dat doen ze nog steeds heel trouw. Dus je ziet heel vaak DJ's waar dan Earthwater netjes op de boer staat.
0: Dankjewel. Wat kunnen wij nog meer van Earth verwachten dit jaar?
2: Nou ja, we hebben eerst onze traditionele feestje. Dat heet Water en Wijn. Dus iedereen krijgt gratis water en wijn. Dat is eigenlijk meer om alle mensen die geholpen hebben het afgelopen jaar te bedanken voor hun steun en medewerking. Mm-hmm. Dus dat doen we in het Tropenmuseum. Of ik moet eigenlijk zeggen de marmeren ontvangsthal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Dat moet ik eigenlijk zeggen. En daar spelen iets van 12, 15 DJ's. We hebben een leuk feestje. Simpel eigenlijk. Klinkt simpel, hè? Want het is best wel een werk.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Het klinkt simpel. Net zoals je dat ook aankondigde van Earth. Maar het is behoorlijk groot wat je doet, Henk.
2: Nee, het is volgens mij voor een mannetje of 1000. Maar er zijn best wel veel partners bij betrokken. Het is een soort netwerkevenementje. Dus iedereen die wat doet, krijgt in ruil voor kaarten. Dus degene die de wijn levert, die krijgt weer kaarten om relaties uit te nodigen. Nou ja, dat zijn dan toevallig ook al heel veel horeca-locaties. Dus dat, ja, dat heet dan netwerken. Dat je een beetje van elkaars netwerk gebruik kan maken. En dat geldt hetzelfde voor het eten. We hebben buiten twee foodtrucks staan. Dus kas en kas, vegan bitterballen. En een foodtruck van Frito's. Ik zal het meteen even reclame maken. Dus, en zo zijn er nog een paar. Dus op die manier houden we het budget ook een beetje laag. Uh-huh. En kunnen mensen een hartstikke mooie avond bezorgen.
0: Kijk eens aan. Dankjewel sowieso wat jullie doen met Earth. Dat is ook niet niks. Want ik kan er op zeggen dat er niemand in jullie voetsporen treedt. Dus dat
2: chapeau. Het is wel een beetje de bedoeling, dat mensen ook gaan doen.
0: Dat sowieso, dat ze jullie gaan volgen. Ja. Maar niemand die jullie evenaart. Laat ik het zo zeggen dan. Okay. Rens, met 50 hertz bouw je aan een bijzondere muzikale ervaring. Wat maakt de clubtrain anders dan een gewone clubavond op een festival?
1: Nou ja, ik denk dat dat al gewoon natuurlijk de locatie op zichzelf is. En natuurlijk, er is een enkele clubervaring die je hebt, die denk ik op 140 kilometer per uur door het land heen gaat. Mm-hmm. Nee, maar dat grappig is dat het ook echt daadwerkelijk een stukje extra energie op die dansvloer brengt. Dat is heel apart. Dat hadden wij ook helemaal niet van tevoren over nagedacht. Maar je moet je voorstellen dat je echt, als je die volle zaal hebt staan in zo'n wagon, en als die begon lekker op snelheid is, dat je ook echt net als dat in een normale trein gaat, natuurlijk ook dat je hem voelt dat hij zo op en neer deinst, zeg maar. Dus dat hij zo erop en neer gaat. Dat je echt zo, je staat soms echt zo door je knieën zo mee te veren eigenlijk met hoe die trein eigenlijk over de rails zijn dendert. Dat zorgt dus ook echt daadwerkelijk, dat zorgt voor een extra stukje energie die je dus eigenlijk meekrijgt van die bewegende trein. En dat komt op een of andere manier die dansvloer op. En dat, ja, dat geeft toch echt weer ook gewoon aan het partygevoel en de hele vibe toch weer ook een stukje extra energie. Dus dat is wel bijzonder. Gewoon buiten het feit dat je om je heen kan kijken en dat ding de Nederland heen rijdt, wat ook iets speciaal is. Maar daadwerkelijk echt op de dansvloer merk je dus ook echt wel verschil.
0: Kijk eens aan. Heren, als jullie straks samen terugkijken op deze ADE en deze bijzondere samenwerking, wat hopen jullie dan dat mensen over jullie gezamenlijke concept gaan vertellen? En zouden jullie dit samenwerkingsavontuur ook buiten ADE een vervolg willen geven?
2: Grens. Jij mag beginnen, jongen.
1: Ja, maar het is ook wel een leuk verhaal. Want ik zei in het begin dat het echt een leuk verhaal is hoe het nu tot stand is gekomen. En dat er ook echt bij de pakjes die je op de trein gaat vinden, er zit ook nog een hele mooie boodschap achter, toch, hè? Want, ja, want jullie hebben zeg maar niet alleen maar met jullie projecten, maar jullie hebben ook met de Pride hebben jullie meegedaan.
2: Ja,
1: en hebben jullie een speciale uitvoering gemaakt van jullie pakken. Nou, en daar was nog een stuk van over. En die gaan we dus nu op de trein gaan meenemen in het verhaal. En dat vond ik zelf helemaal te gek. Omdat ik het zelf ook met clubs van heel erg belangrijk vind om die boodschap van inclusiviteit en dat we elkaar moeten respecteren zoals ze zijn. En nou, gewoon eigenlijk die hele boodschap die dat natuurlijk omvat. En enorm warm hart toedraagt en dat ook heel graag wil communiceren. Dus ja, toen ik dat hoorde en zo zou ik de samenwerking tot stand gekomen, zei ik meteen van ja, let's go, dat is geweldig. Als we dat ook nog daarmee een soort boodschap kunnen uiten samen, is super. Dus dat maakt het ook nog speciaal.
0: Henk?
2: Ja, nou ja, dus als we terugkijken op de ADE, is dat een hele mooie samenwerking geweest, Raymond.
0: Dank je wel.
2: Denk ik een heleboel mensen.
1: Ja, en een extra voordeel voor dat wapen. En
2: mooie herinneringen.
1: Ja, en er is natuurlijk nog een extra heel groot voordeel, zeg maar, ten opzichte van dat je in een normale club bent. Want in een normale club, hè, zeker met prijzen tegenwoordig. Nou ja, je moet voorstellen, je gaat naar het toilet toe en dan gooi je je hoofd even onder de kraan en kan je gewoon water uit de kraan drinken. Ja, dat kan niet op de trein. Dus dat water
2: wordt ook... Heb je geen water op die trein?
1: Nee, sowieso niet. Natuurlijk niet. Nee, er is geen watervoorraad. Dus mensen moeten het ook echt hebben van de voorraad van deze beleving. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, Henk, een fantastische locatie.
0: Henk Witteveen en Rens van Nellestein. Heren, ontzettend bedankt voor jullie tijd en voor het delen van jullie verhaal.
1: Helemaal
0: ik wens jullie heel veel succes toe.
1: Met en Nog één eentje. Op dit moment, als je naar de Instagram van Earthwater gaat, staat er nu een actie live. Die hebben we vanavond live. Dat je dus tickets kan winnen voor de clubtrain.
0: Ja.
1: Dus je kan onder de post die gezet is op Earthwater, kan je daar op de socials volg de pagina en laat achter waarom jij die tickets verdient of misschien een vriend of vriendin die jij het graag wil gunnen. En dan maak jij de kans op de tickets.
0: Duidelijk. Ik wens jullie beiden heel veel succes toe. En ik vraag het ook natuurlijk aan de mensen om zo dadelijk nog even naar de zaai toe te gaan. Wat deze editie betreft. Ik wens jullie heel mooie tijd toe met deze mooie ontmoetingen. Veel energie en vooral een trein vol onvergetelijke momenten. Henk, Rens, bedankt voor jullie komst hier zo bij een Night to Rain member. En tot ziens bij de ADE-trein.
1: Helemaal top.
2: Zeker. Dank je, man. Later.
0: Dat waren Henk en Rens. En zo dadelijk ga ik daarop verder. Ik heb ook nog Passion, en dat is van God Decor hier zo bij Jam FM. Want we gaan natuurlijk verder in deze trein die wij hier hebben staan.
3: Jam FM.

06-13-11-66-93. En ik hoop dat je wat belt goed hebt hoor. 06-13-11-66-93. Wil jij met je vrienden of vriendinnen deze unieke ervaring meemaken? Ik zou zeggen, bel naar de studio.

0: het bijna zo te zeggen. Ik zal hem er eens even bij halen. Wilco, welkom hier zo in de uitzending.
1: Oh ja, goeie avond.
0: Wat was je snel? Waar ben je op dit moment, als ik vragen mag?
1: Ik ben thuis. Ik zat lekker radio te luisteren en te genieten van Gettycore met Passion. Heerlijk.
0: Dat echt. Heb je goed, ja, dat was hem.
1: Topnummer zeg, echt zo lekker.
0: Ja. Hey, welkom hier zo bij Jam FM. Ik ben MC DJ Rain en Daniel die is hier ook. En de andere heren van de Zo zijn zojuist binnengekomen. Deze unieke ervaring waar wij het zojuist over hebben gehad. Heb je alles zoiets meegemaakt of is dit de eerste keer en kijk je daar naar uit?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik mocht 2 jaar geleden mee via een vriend van Relax Pers. Was echt fantastisch. Maar toen stond ik een soort van backstage. En ik wil nu eigenlijk gewoon wel eens ervaren hoe het is om lekker op de dansvloer tussen de mensen te staan.
0: Ja.
1: En ik ben ook eigenlijk heel erg gek van treinen. Dus voor mij is het de perfecte combinatie. Want ook housemuziek is echt mijn ding. Dus ja, super.
2: Nou, hartstikke mooi Wilco. Ja, ondertussen pakt Raymond pen en papier. Dat is ouderwets, hè? Pen en papier.
1: Ja, dat is oldschool. Oldschool hou ik van.
0: Ja. Oldschool hou ik van. Met wie ga jij erheen als jij deze kaarten gaat winnen?
1: Ja, ik weet niet hoeveel ik er win, maar ik ga maar even uit van een bescheiden aantal van 2. Maar ik vermoed dat ik dan Renato ga vragen. Goede vriend, ook uit Amsterdam. Ik vind dat hij het wel verdient. Het is wel echt een goede maat en die vindt ook die muziek echt gek. En hij is altijd heel geïnteresseerd in mijn hobby.
0: Aha.
1: Nou, ik ga hem het blijde nieuws verkondigen straks.
0: Nou, dan zal ik je nog blijer maken namens 50 Hertz. Je mag zelfs met 3 vrienden daarheen gaan.
1: Wauw, dus in totaal 3 mensen, begrijp ik wat goed.
0: Plus jou is 4.
1: Oh, met 4. Nou, dan nodig ik een andere Renato en nog een Renato uit.
0: Kijk.
1: Daar ga ik nog even over nadenken.
0: Dan zit je goed, hè?
1: Ja, nou hartstikke bedankt. Echt super.
0: Ik ga zo dadelijk een en ander van je noteren. Volgende week dan ben jij erbij. Woensdag of donderdag, dat krijg je nog allemaal door.
1: Ja, top.
0: En ben je de hele week vrij trouwens? Want zijn er nog andere feesten waar jij heen gaat? Of...
1: Ja, zeker. Ik ga nog naar Amelie Lens in de G-Star Factory. Ik wil de ADEF gaan doen, want dat is ook altijd te gek. Die straattour op zaterdagmiddag door de stad. Met allemaal DJ's met opbussen en trucks. En dan kun je lekker achteraan dansen. En ik ga nog naar Paul van Dijk. Ook een grote favoriet van mij. Ja, dat is een set van 4 uur, dus dat is te overzien.
0: Nou, kijk eens aan. Jij gaat een hele mooie week tegemoet.
1: Dat is wow, absoluut. Veel zin in.
0: Ik ga het een en ander van je noteren, Wilco. Dank je wel voor je belletje.
1: Nou, jullie bedankt.
0: Blijf hangen en blijf genieten hier zo bij Jam FM.
1: Zeker, absoluut. Doe ik. Dank.
0: Dat is Wilco, een van de eerste bellers. En we gaan eens kijken of wij er nog eentje kunnen vinden zo dadelijk. En als je heel snel bent, ben jij er net zo bij.
2: Ja, maar dat kan niet. Dan moet je, ja, eerst

0: even het gesprek met Wilco afmaken.
1: Ja, dat ga ik ook doen. Maar dan mag ik ze wel oproepen.
0: Ja, oké, ja.
1: Dat is echt Daniel, hè. Daniel, ik kom een keer bij jou op zondag. Gaat goed komen.
0: Lijkt me een goed plan.
1: Ja, lijkt me
0: een goed plan.
1: Dan neem ik alles over. Echt alles.
0: Ja, lijkt me top. Ja, je mag het gewoon overnemen, Wille Show.
1: Dankjewel. Wilco komt ze dadelijk bij je terug. We got the funk hier zo bij Jam FM met Brandon Reynolds. En ik ga eens kijken wat ik daarna

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister.
2: Jam FM. Jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een... Jam.

Met One Fat Diva. En dat is natuurlijk ook echt zo'n ADE clapper. Dit is er wel eentje die ik altijd wel in mijn tas heb zitten hoor. Om de boel een beetje op gang te krijgen. En dat hebben wij hier ook gedaan samen met 50 Hertz en

0: Welkom hier zo in de uitzending.
1: Hallo, welkom.
0: Een hele goede avond hier zo bij Jam FM. Waar ben je, bel je vandaan voor de luisteraars?
1: Ik bel vanuit Horen. Ik ben even één dagje bij mijn ouders, maar normaal woon ik in Amsterdam.
0: Ja. Dus de ADE die maak jij elk jaar mee of gaat dit jouw eerste keer worden?
1: Ik ben denk 2 jaar geleden ben ik een keer gegaan, vorig jaar niet. Toen had ik tentamens, dat is heerlijk gepland. En dit jaar geen tentamens meer, dus dan heb ik weer de tijd.
0: Kijk eens aan, je bent er helemaal klaar voor. En wat studeer je?
1: Ja, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Mm-hmm. En ik zit nu in het bestuur bij de studievereniging Aureus. De studievereniging van bedrijfskunde.
0: Oké, wat betekent ADE voor jou?
1: Ja, ik denk gewoon heel veel plezier met vrienden en onvergetelijke herinneringen maken.
0: En dat ga je zeker. Bij deze, gefeliciteerd samen met 3 andere vrienden. Jij gaat op de trein dit jaar het meemaken bij 50 Hertz Train Experience. Van harte gefeliciteerd.
1: Enorm bedankt. Ik heb er echt super veel zin in. Geweldig. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Ik ga zo dadelijk het een en ander van je noteren. En dan ben jij er volgende week bij.
1: Helemaal bedankt. Het gaat leuk worden.
0: Oké, dan. Heel veel succes en heel veel plezier.
1: Oké, doei, dank je.
0: Dat is Joey en dat zijn 2 van de bellers die wij gelukkig hebben gemaakt. Samen met hun vrienden. En wie weet ben jij er ook bij. Ik zou zeggen, ga even naar de site. Ik zal er dadelijk nog het een en ander doorgeven waar je kan kijken. En wellicht ben jij er dan ook bij. Ondertussen gaan we weer even terug naar In and Out of My Life van ATFC Presents One Fat Diva.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.

0: gaat de tijd snel, zeg. Het zit er alweer bijna op, Daniel, deze twee uur.
1: Ja, het schiet voorbij. Ik heb alleen maar jou lastig gevallen. Nee. Ja, maar dat is mijn werk. Ja. Gewoon jou lastig vallen. Ja, daar ben ik voor aangenomen.
2: Zo gaat dat.
0: Dankjewel. Christine, jij ook bedankt voor vanavond. Voor jouw effort hier zo bij Jam FM. Ik ga eens even kijken hoor, want het is een hele aparte avond geweest. En daar ben ik ook wel blij op. Nogmaals dank aan Henk Witteveen van Earthwater. En ook Rens van Nellestein van 50 Hertz. Deze mannen die zijn behoorlijk bezig. En

0: Jam FM.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten, airalive.com.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM. Wij zijn Jam
13: FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
0: Woensdagavond, 14 oktober,

0: geweldige remix. Spend the night.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

0: beleven in de hoofdstad Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst
1: de soul of Amsterdam.
0: Met Dance Radio.

die deze week uitkwam. Een Engelse vrouwelijke DJ. Luisterend naar de naam, Queen Bee Unlimited. Ze komt uit Manchester. Is geproduceerd door Dave Lee. 27 Sided Shade. We hebben enorm veel nieuwe muziek deze week. Dus we gaan deze track een beetje inkorten, anders komen we niet uit. Wat ook uitkwam was Freddie Jackson, natuurlijk overleden vorige week. In een geweldige remix.

getiteld Renegade. Daarvoor 2026 remix van Freddie Jackson. And I just wanna say I love you. Tijd om het tempo wat op te schroeven. Ook dit kwam uit van de week. Van onze grote Italiaanse vrienden. Mickey Moore onder andere. Dit is Groove Disciple. Met op vocals Kelly Say. Het geweldige I Surrender. En die hebben heel goed Sean Christopher Don't Lose the Magic afgekeken. Maar dat mag de pret niet drukken hier op Jam FM. Tot dadelijk Andreas met een hele lading nieuwe muziek.

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

Michael, Music Lover. Yeah, yeah. Zijn nieuwe album. Ooh. Paradise. Dit is track 1 van 2 vanavond in de Soul of Amsterdam.

Michael, Music Lover, It Ain't Right, It Ain't Right. En we gaan door met nieuwe muziek. Dit is Gwendolyn Harrell. Geproduceerd door Soul of Amsterdam. Say You Love Me Again.

Deze week uitgebracht Benjamin Shock featuring Mansa. Big Splinter New, brand new music first hier op de Soul of Amsterdam. Met daarvoor Gwendolyn Harrell. Die komt zo dadelijk weer terug met een nieuwe track. En over nieuwe muziek gesproken, hier is nog veel meer Aaron Stevenson. En dit is haar nieuwe single en die heet Falling. Op de heetste van Nederland, 104.9.

back-to-back, twee tracks. Het stal van de Soul of Amsterdam. We begonnen met Gwendolyn Harrell en Show Me. En dit is Derek D en Feeling You hier op Jam FM.

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM. Wij zijn Jam
0: FM. Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
2: 11:03. We zijn terug met een geweldige remake. Productie van Kashif. Dit is uit 83. Tavares en Loveline. In een hele, hele lange remix. Straks gaan we naar Zweden. Een hele leuke verrassing voor je. Mooie remake van McFadden en Whitehead ook nog. En we hebben iets heel heftigs. The Sound of Music in een 2026 jasje. Patrice Russian komt voorbij. All We Need. Een heerlijke Adam Raffi remix. En we hebben een Sunfire remix. Maar eerst Tavares.

0: Muziek uit Zweden.
1: Knäckebröd.
0: Ik kijk naar jou, Andreas. Jij bent natuurlijk half Zweeds. Geboren en getogen in Zweden. Dus ik zoek een vertaling.
1: Ja, het is eigenlijk... het herhaalt zichzelf, hè?
0: Ja, dat snap ik. Maar als je het begin al niet vat... Dus ja, vertaal, beneath the summer sun. En dan heb je een foto van een hele mooie blonde Zweedse dame met Pamela Anderson-achtige borsten. Mm-hmm. Dus dan ben ik benieuwd wat die te vertellen heeft in een liedje.
1: Ja, net zoals heel veel vrouwen. Niks dus.
0: Oké. Nou. Ik denk dat je Zweeds maar weer eens moet gaan oppoetsen. Want ik had hem beter door AI kunnen halen voor een running commentary. Laten we maar verder gaan met een leuke remix. Van de week kwam hij uit. Ik heb er zelf ook een hand in gehad. Save the Robots met Johan Titsing, jawel. Dit is McFadden en Whitehead. And One More Time. Het origineel komt uit 82. Maar dit is de 2026 remix.
1: Nou, daar proost ik op.

is alweer onderweg. Ik heb hem een aantal keer in de auto gedraaid van de week. En ik ben er nog steeds niet uit. Vind ik dit nou goed? Of is dit een regelrechte verkrachting van het origineel? Het origineel van Dayton, The Sound of Music. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik me verplaats naar een of andere feesttent waar een DJ staat te draaien onder het motto van: kan het nog even wat sneller?

Andrea zit naar mij te kijken. Gelukkig is dit niet de laatste plaat die je draait voordat ik mag. We blijven in Engeland. Dit is een Engelse productie. We draaien hem één keer en daarna denk ik nooit meer, hè? Not approved and tested by the Soul of Amsterdam crew. De volgende plaat wel trouwens. Dit is goed. Dit is heel erg goed. Dit is Adam Raffi in de Soul of Amsterdam House. De 2026 remix van Patrice Rushen.

Patrice Russian. We gaan naar Frankrijk. Vriend van de show, DJ Goss. Dit is Sunfire. Een step in the light. Origineel een M2M productie. Maar dit is de French Touch.

als je een wat minder goede track draait, Rowan, dan klinkt de volgende track des te beter. Carmichael Music Lover. Track voor zijn nieuwe album.

0: Michael Music Lover. Op muziek gemaakt. Voornamelijk van Suno.
1: Jawel.
0: AI. Jammer voor zo'n geweldige stem.
1: Ja.
0: Door met nieuwe muziek. Hier is een Soul of Amsterdam production. Check it out.

104.9 DAB+. Elke woensdag tussen 10 en 12. Johan Titsing, Andreas Helling. The Soul of Amsterdam. Met heel veel nieuwe muziek en remixes.

De nieuwe volgende plaat staat alweer klaar. Dimaals featuring Shayla. En haar heb ik gezien in het concertgebouw en ze is waanzinnig. Nog meer breathtaking love music. Love me.

van Amsterdam. Dank aan Kevin, MC DJ Raiden. En aan Stitching en Helling, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een hele lading nieuwe muziek. We laten je achter met de nieuwe single van Patrice Isley. Blijf luisteren naar Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Quiet storm. Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat